0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

Thank you.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen.

'Smiddags word ik wakker met een houten kop. Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten van op zijn val draai ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te

te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns naar mijn tanden. Maar op zijn valdera wat een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

verse groente stijgt de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van op zijn poldera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier van op zijn

Flames. Want zo heet ze officieel, The Flames. Ja, ik draaide vorige week ook al een liedje omdat Glenn Hansard overleden was, de leadzanger van de band. Ja, er was niemand die zijn hart zo aan zijn zongs verbond als de Ierse Glenn Hansard. Elke zong had hij met hart en ziel tegemoet gezongen en live al helemaal. De overrompeling en de emoties, hij maakte van elk album een feest. Elk optreden dat er gaf was emotievol en intens. Ja, zo staat het te lezen op internet. Ik zei het al, vorige week draaide ik al een liedje van de Flames en ook van...

Glenn Hansen, omdat hij overleden is vorige week plotseling. Maar ja, toch hierbij nog een keer een liedje. Hè. Ja, want hij heeft een motorongeluk gekregen. Hè. Ja, daarom is hij er niet meer bij. Hè. En leeft hij verder in onze herinneringen en op die andere plekken. Ja. Het is vandaag zondag. We zijn 2 augustus. Ik zeg welkom bij deze zondageditie. Ja, het is toch eventjes een beetje aan, Stippie, jongens. Zo 's ochtends vroeg altijd elke keer wakker. En dan is het zo rond een uur of 4 dat de wekker gaat. Ja, en dan zijn er altijd wat mensen in mijn omgeving die zeggen, oh, ik ben ook al zo vroeg wakker. Ik ben ook al zo 4 uur op en zo. En dan zeg ik, oh, leuk man. Ik zeg, dan heb je nog wat aan de dag en dit en dat. En dan na een week of 6, 7, dan vraag je nog eens van, hoe vroeg was je vandaag wakker? Oh, 7:15 of 7:30. Oeh. Kijk, dus de tijd van 4 uur is alweer voorbij, ja. Ja, het valt er niet mee om 's ochtends vroeg zo wakker te zijn, hè. Nee, soms heb je het even nodig, hè, die slaap. Dan moet je eventjes uitslapen, een beetje bijtanken, hè, zoals dat heet. Ja, al werkt dat niet helemaal natuurlijk, hè. Het beste kun je een hazenslaapje overdag doen als je de kans hebt, hè. Als je bijvoorbeeld werkt en je hebt bijvoorbeeld even een uurtje pauze, ik noem maar wat, of een half uurtje. En je pakt even een kwartiertje, dat telt dan dubbel, hè. Dat geeft dan extra kracht, hè. Dus misschien toch wel even een tipje. Als je dan denkt van, goh jongens, ik moet toch een beetje bijslapen. Dan kun je het beste overdag af en toe een hazenslaapje doen. Dat telt dan dubbel op, hè. Ja, je slaap inhalen, dat werkt niet echt, hè. Nee, als je zegt van, nou jongens, ik ga maar een keer goed uitslapen tot een uur of 8. Dan heb ik mijn slaap te pakken. Ja, dat werkt niet. Nee, nou, dan zal je wel zeg maar 3 weken lang moeten uitslapen. Een paar uur later op moeten zijn. En dan heb je het weer ingehaald. Maar als je bijvoorbeeld een hazenslaapje doet overdag, dan red je het beter, hoor. Ja, dat is maar even een tipje, hoor. Want ik weet dat sommige mensen daar nog wel mee zitten. Die denken van, ja, 's ochtends vroeg, ik vind het heerlijk om wakker te zijn. Maar dan na een dag of 3, 4, 5, hooguit 6, 7, dan haken mensen toch vaak af en dan zijn ze toch wat later wakker. Hè? Ja. Maar zo is het maar net, hè. Ja. Goedemorgen, het is voor de wekker wakker. Het is 2 augustus, ja.

Chris Malijak, So Good To Me. Het is een zomers liedje wat ergens op een zomers cd'tje staat. Lekker nummer, lekker in het oor, strelend. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Ja, deze maand opent in Almere de Renaissance School. Het is een basisschool gebaseerd op de overtuigingen van Forum voor Democratie. De opening van zo'n school past bij de vrijheid van onderwijs, zo zeggen de experts. Maar in de Tweede Kamer zijn er ook zorgen over de FVD-school. Ja, het is een bijzondere school. Het is ook bijzonder nieuws, dat zegt de FVD-oprichter Thierry Baudet eind juni in een enthousiast bericht op de site van de partij. Midden augustus opent namelijk de Renaissance School, de deuren in Almere. Ja, opnieuw. En er zijn inderdaad zorgen over. Maar ook over het feit dat jongens en meisjes op de school op een verschillende manier les krijgen. De partij zegt de biologische verschillen tussen seksen te erkennen. Ja, de basisschool waarop alles in het teken staat van de oude Europese wereld, die past bij wat Forum voor Democratie wil zijn. Niet alleen een politieke partij, maar een maatschappelijke beweging. En er komt ook nog bij dat de partij regelmatig onder vuur ligt vanwege haar denkbeelden over bijvoorbeeld remigratie en banden van leden met extreemrechtse organisaties. Ja, eerder werd er al geprobeerd om een school te openen, maar dat strandde na 2 jaar vanwege geldgebrek. En nu krijgt de school financiering van de overheid omdat ze een speciaal traject heeft doorlopen. Ja. Goed, nog meer nieuws. In juli deze maand hebben Rusland en de Oekraïne tientallen aanvallen over en weer uitgevoerd op havens en schepen in het Zwarte Zeegebied. Ook zijn er onder meer exportfaciliteiten voor graan van beide landen geraakt. Rusland heeft ook te maken met aanvallen op olie- en gasinfrastructuur. Ja, vandaag wordt een redelijke dag. De zon die schijnt flink. En vanmiddag dan zijn er wel wat vriendelijke stapelwolken. Ja, die zijn vriendelijk. Er komt niks uit. Er staat een matige tot vrij krachtige oosten-noordoostenwind. De temperatuur loopt op naar 25 tot 30 graden in de lage landen. Ja, vooral in het zuiden, richting Zeeuws-Vlaanderen, Limburg en zo, kan het zelfs 31, 32 graden worden. En maandag doorstroomt er nog wat warmere lucht het land binnen. Ja, de temperaturen liggen dan tussen de 30 en de 35 graden, dus het wordt wat warmer. En dan zijn er ook weer wat stapelwolkjes. Maar goed, we gaan dus weer 2 warme dagen tegemoet. Dat kun je misschien wel zo samenvatten, vandaag en morgen. Op deze dag in 1980 staat er een liedje van Olivia Newton-John en ELO, de Electric Light Orchestra, in de bovenste regionen van de hitlijst. 4 weken lang. En het liedje dan klinkt zo.

0: Olivia, Neeltje John en Ilo. 1980 stonden ze op de allereerste plaats in de Nederlandse top 40. Ja, hij is al op vakantie een tijdje. Hij komt binnenkort weer terug hoor. Maar ja, tot die tijd moeten we Pastoor Servaas nog eventjes missen. Maar we gooien wat oude Servaasjes in herhaling, zoals we dat wel vaker doen. We hebben er eentje gevonden van 22 juni 2025. En Servaas die heeft het over een bijzondere boot.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op papier gezet.

0: genadeverhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: We zijn weer veilig thuis met de politieke orver van pastoor Bouten. Hij ligt op loopafstand in het kanaal van de pastorie. Het hele dorp is uitgelopen om te kijken naar de boot. En ik heb tegen Bert de Koster gezegd, blijf maar een paar dagjes op de boot, want ik ken mijn parochianen, alles wat los en vast zit, zou wel eens de andere kant op kunnen gaan. Bert verbleef op de boot. Hij zag dat mevrouw Kloets, voorzitter van Moederwilde, al een paar keer met haar tasje langs de boot had gefietst. En Bert dacht bij zichzelf, die kon nog wel eens een keer vlak voor de patrijspoort het tasje laten vallen en even naar binnen gluren. Bert zat te wachten. Hij had zijn gezicht helemaal met modder ingesmeerd, geduldig te wachten. En daar kwam mevrouw Kloets. En inderdaad, het tasje viel op de grond. Mevrouw Kloets zette de fiets op de standaard en sloop voorzichtig naar de patrijspoort. Toen ze naar binnen keek, liet Bert zijn gezicht zien. En mevrouw Kloets gaf een kreet als een oude misthoorn. En ze heeft nog nooit zo hard gereden als Joop Zoetemelk bij Luik Bastenaken-Luik. Hopman Peerboom was ook gekomen op de pastorie. Hij had 4 verschillende lagen schuurpapier bij zich en zei dat hij meteen aan de slag wilde om de bodem mooi op te knappen. Hij had thuis nog wat potjes verf staan en hij zou dat gratis aan de boot schenken. Ik was zeer verheugd. Na een paar dagen later gingen we kijken naar de boot. Jongen, wat glom die. Toen we bij de boot kwamen, was het overwegend geel. En toen we dichterbij kwamen, zaten er blauwe vlekken in. En nog verder groen. En op de achtersteven was het helemaal rood. Ja, zei Hopman Peerboom, er waren nog een paar restjes verf, maar niet voldoende voor de hele boot. Toen hebben we een prijsvraag uitgeschreven. Voor het naam voor de boot. Het hele dorp mocht meedoen. Voor een lekkere vlaai voor een trouwste huishoudster. We kregen heel veel inzendingen binnen. En 1 anonieme. Met de naam De Satan. En Bert kon wel begrijpen waar het dat antwoord vandaan kwam. De winnaar was Erikje van Vliet. Een kleine jongen van de 6e klas, maar wel schramper en heel intelligent. Er werd zelfs gezegd dat hij thuis een radio van het Duitse merk Groentig uit elkaar had gedraaid op zoek naar het mannetje in de radio. Bert schreef de naam die Erikje van Vliet verzonnen had met grote krulletters op de boot. En daar stond de prijken, de boot, met de naam, ik kan maar niet.

0: Want jij blijft mijn knappe gast.
1: Zo, wat is die lekker zeg, de dagtoppen van vandaag. Hè? Een echte vroege vogelplaat. Fuck it met dubbel T. En knappe gast. Is de dagtopper voor vandaag, van deze zondag, de 2e augustus. Ja, het is zondag, dat betekent natuurlijk ook breakfast in bed.
2: Goedemorgen.
3: Buenos días. ¿Dónde está Erik van Vliet? Aquí. Aquí es Erik van Vliet. Breakfast in bed. Goedemorgen.
1: Met Edcilia en Destiny.

Black Fruits in bed, Zidia, dit keer met Destiny. Ja, het is ellende momenteel in de Lage Landen. Ook in Zeeuws-Vlaanderen hebben ze er erg veel last van. En ook in Duitsland. Er zijn heel veel watertjes die droog komen te staan, omdat het zo droog is. Nou ja, er zijn heel wat vrijwilligers die redden momenteel vissen uit droogvangend vallend kanaal in de Peel. Ja, sportvissers zijn onder andere samen met wat andere vrijwilligers bezig om vissen te redden uit het droogvallend Peelkanaal bij Westerbeek. Ja, ze vangen de vissen met schepnetten en brengen die over naar een ander kanaal in de buurt waar nog genoeg water in staat. Ja, geen vis in de modder, maar een vis in het water, zo zeggen de woordvoerders. Ja, het Peelkanaal, die staat momenteel echt versdroog, of althans wat droger dan normaal. Dat is natuurlijk minder, hè? Ja, en die vissen moeten dus gered worden. Ja, ook nog nieuws uit Amsterdam. Het Nationaal Monument op de Dam is afgelopen zondagochtend beklad. Onder meer de teksten Stop the Human Traffic en Time to Wake Up zijn in het blauw op het monument geschreven. Ja, de politie is aanwezig en het monument is momenteel afgezet. En misschien dat er in het nieuws wat meer naar buiten komt. Op deze dag in 1975 staat dit liedje op de allereerste plaats.

jezelf gaat zitten.

0: als je klaar bent in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, rustig, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen.

dames en heren. Ja, gisteren trad ze op, hè, bij de World Pride Music Festival. Ook Kylie Minogue trad in één keer onverwachts op. Hè. Het gebeurde allemaal in AVAS Live. Ja, in de nacht van zaterdag op zondag heeft ze dus opgetreden. En volgens het persbureau ANP verscheen de superster rond 2:30 op het podium van optreden. Dat maar een half uurtje duurde. Maar goed, het was toch wel even Madonna.

Ja, er is vandaag veel sport te beleven. PSV en AZ die spelen om de Johan Cruijffschaal. En de Holocaust, Sinti en Roma die worden herdacht. Dus, en ook de tweede etappe van de Tour de France, de Femme vanavond. De wedstrijd die kun je ook gaan bekijken in de herhalingen. En natuurlijk ook het voetballen. Ja, het weer vandaag, de dag begint zonnig. Vanaf vanmiddag is er wel wat bewolking, maar het blijft droog. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden en het oosten van het land. Ja, en ook nog slecht bericht. Pastore is overleden. Hij is vooral bekend voor zijn rol in de HBO-serie De Soprano's, waarin hij de rol van Salvatore Big Pussy Bomb Pesanero speelde. Het personage was jarenlang de beste vriend van Tony Soprano. Ja, tot hij informant voor de FBI werd. Ja, de dood van Big Pussy aan het eind van het tweede seizoen wordt gezien als een van de meest gedenkwaardige scènes in de veelbekroonde series. Ja, en nieuws uit Hongarije. Hongarije heeft vandaag voor het eerst in bijna een halve eeuw de kerncentrale Pax stilgelegd. Dat heeft de premier bekend. Het waterpeil van de Donau, die als koelwater voor de centrale wordt gebruikt, heeft namelijk een historisch dieptepunt bereikt. En er was een bomexplosie in Moskou, in een restaurant. Er zijn 3 doden gevallen. Ook zijn er 21 personen gewond geraakt. Dat heeft het Russisch staatsbureau TASS gemeld op basis van het Nationaal Antiterrorisme Comité. Ja, de explosie is veroorzaakt door een zelfgemaakte bom dat door een onbekende vrouw naar binnen is gebracht. Een beveiliger heeft wel geprobeerd de vrouw tegen te houden. Goed, voor de wekker wakker, het is zondag. Dit is het tweede uur.

0: er hoort ook een leuke clip bij van de Bloodhound Gang en de Bad-Arts. Maar ja, het is radio, dus dat zie je dan niet. Hè. Maar wel het liedje natuurlijk, de audio. Ja. Goed voor de wekker wakker. Ik zeg goedemorgen. Welkom bij dit ochtendradio Feuilleton. Ja, in de tweede etappe van de Tour de Femme, de Tour de France, de Femme, rijdt Lorena Wiebes in de gele trui. Ze won gisteren de eerste etappe. En vanavond spelen landskampioen PSV en bekerwinnaar AZ tegen elkaar om de Johan Cruijffschaal. De wedstrijd in Eindhoven is live te volgen via NPO Radio 1 en via een live blog op nos.nl en de NOS-app. Ja, die hebben namelijk de rechten van de wedstrijd. Ja, het is de Europese herdenkingsdag voor de Holocaust op Sinti en Roma. Ook in de Lage Landen wordt stilgestaan bij de Roma en de Sinti, die in de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd en vermoord. Het gebeurt vanaf 2:00 bij het Holocaustmuseum in Amsterdam. En bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, zo meldt het persbureau. Die melden dat de Israëlische gevechtsvliegtuigen aanvallen hebben uitgevoerd in Gazastad en Deir al-Balah. Ja, ondanks het staakt het vuren dat in oktober werd afgesproken. En verder nog meer nieuws van de nacht. Acteur Vincent Pastore is overleden. Beter bekend als Big Pussy uit De Soprano's. En een vliegtuigje met Europese toeristen is neergestort in Peru. Er zijn 13 doden. En een Hongaarse kerncentrale is stilgezet vanwege de lage waterstand in de Donau. Ja, en Madonna heeft de afgelopen nacht een half uur show gegeven. Tijdens het World Pride Music Festival in AFAS Live. Als extra verrassing was ook Kylie Minogue erbij. Je kon alleen maar naar binnen als je een ticket had. Ja. En er werden vorig jaar 7 miljoen van verkocht door het techbedrijf Meta. En dan vraag je misschien af, waar hebben we het over? We hebben het over de AI-brillen. Ja, met ingebouwde camera. Daarmee kun je alles filmen wat je ziet, terwijl de buitenwereld het niet doorheeft. Het leidt tot een nieuw genre filmpjes op social media, maar ook tot zorgen over privacy en sociale veiligheid. Ja, in de bril zitten kleine camera's, microfoons en een persoonlijke AI-assistent. Ze kunnen de omgeving beschrijven, audio en video opnemen, muziek afspelen en zelfs telefoongesprekken starten. Ja, de camera zit bijna onzichtbaar verwerkt in het montuur, al knippert er wel een klein lampje zodra de camerafunctie is ingeschakeld. Ja, het wordt ook wel de gluurbril genoemd. En op social media staan inmiddels duizenden filmpjes die zijn gemaakt met een slimme bril. Maar sommige daarvan zoeken duidelijk de grens op van het toelaatbare. Zo zijn er vrouwen gefilmd die er niks van wisten in toiletten. De bril kreeg al de bijnaam gluurbril. Muziekpodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de camerabril al in de ban gedaan. Net als een aantal cruiseschepen waar de bril ook alweer niet gedragen mag worden. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is zondag 2 augustus. Het is tijd voor Breakfast in Bed.
1: Alleen op zondag. Breakfast in Bed.
2: Croissant, jus d'orange, broodjes, lekker luieren. Alleen op zondag. Breakfast in Bed.
0: Voor de wekker wakker. Het is zondag 2 augustus. Het is tijd voor...

Ja, gewoon Bram en de Tuinbroek hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik had hem vorige week ook al een keertje gedraaid. En op velig verzoek kwam hij nog eventjes in de herhaling. Zondag. Voor de Wekker Wakker met de Chaplin Band.

0: band and let's have a party. Vandaag trouwens in 1375, het is heel lang geleden, de allereerste rolschaatsbaan wordt geopend. Ja, in Londen. Rolschaatsen is inderdaad al een hele oude sport, hè. Dus 1375, toen werd er al gerolschaatst. Ja, hoe die rolschaatsen er toen uitzagen, dat weet ik niet, maar ze waren er wel. En een nieuwtje dat de trendy shoppers onder ons zal aanspreken. Fifth Avenue in New York wordt geopend. Het is een van de beroemdste winkelstraten ter wereld. Zoek je echt iets leuks, dan moet je daar op zaterdagmiddag eens rondbeuzen. In 1823 wordt deze straat geopend. En er zijn al weekendtarieven, zeg maar, om met vliegtuig even een weekendje erheen te gaan. Hè. Dan vertrek je vrijdag, kom je zaterdag aan, ga je winkelen en ga je zondag weer terug. Hè. Ja, dat gebeurt, hè. En op deze dag in 1962, Philips die stopt met de productie van tv met beeldschermen met een doorsnede van 43, 48 en 53 centimeter. De fabriek in Eindhoven gaat nu alleen nog modellen maken met 59 centimeter doorsnede. Ja, dus de tv's worden een klein beetje met de kleine schermen in de ban gedaan. Als je nog zo'n klein schermpje thuis hebt liggen, nou, dan heb je veel geld
1: liggen. We stoppen daarmee. Doei.
0: Ja, het is echt bijna klaar, jongens. Het is niet zo.

0: lekker wakker op deze zondagmorgen. Aflevering 5422 alweer.
1: Ja. En hou eruit, het is weer mooi geweest.
0: En dan zijn wij er gewoon morgen weer, hè, met de reguliere uitzending van Door de Weeks. Geniet van het mooie weer, het wordt warm, hè. Warm.
2: Het heeft geen zin meer, we stoppen daarmee. Doei.
0: Het wordt echt warm en maandag wordt het ook nog even warm. Dus het is nog eventjes lekker bakken in de zon, hè. Tot morgen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

0: Blijf op de hoogte via lokaalloomopgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franka, Ad en Theo.
4: Proberen voor u het programma te presenteren. Podium Breed. Vanavond hebben we een aantal gasten in de studio, maar daar zo meteen meer over. En voor, naast mij zit Franka als mijn rechterhand. En achter de knoppen zit vanavond Hartger. Die valt in voor Ad. Dankjewel dat je er wil zijn vanavond. En we gaan er weer een gezellige avond van maken. Onze gasten zullen zich zo meteen zelf presenteren. Maar alvorens we dat doen, gaan we het eerste nummer draaien wat past bij het begin van de uitzending. Een nummer uit de opera De Paradijs. Nee, gaan we dat niet doen?
5: Eerst maar mooi
4: winnen. Goed zo.
6: Ja.

0: Ja, dit was een van de bekendste nummers uit de opera, De Parelvissers van Bizet. We hebben tegenover mij aan tafel Henk Vreeshouwer, die deze opera's allemaal uitzoekt voor...
1: Opera's, ja.
0: Ja, nou ja, we noemen het allemaal opera's. En dit was wel een hele bijzondere, zei je, ja. Want het was een voorkeur van jezelf.
1: Ja.
0: En als jij mensen tegenover je kreeg die zeiden van ik heb helemaal niks met opera... En dan had jij een speciale truc om ze toch wel over de streep te trekken.
1: Dan zei ik van, vind je de muziek van André Rieu mooi? Ja, die vinden we heel mooi. Ik zeg, dan moet je komen, want dan hoor je de muziek die André Rieu ook speelt. Nou, want die mensen komen dus.
0: Ja, en dan spreek jij ze naar de hand en dan zeggen ze...
1: Ik heb ze nog niet gesproken, want die opera moet nog komen.
0: Oh, deze moet nog. Ja, deze
2: moet ook, komen. Je hebt ze overgehaald om dinsdag te komen.
1: Ja, ik heb
2: er
1: echt een paar mensen overgehaald die komen. Die normaal gesproken helemaal niks om opera geven. Ja. Sterker nog, die hebben er een hekel aan. Maar die komen nou wel. Dus,
0: ja.
3: Denken ze dat ze een hekel hebben?
0: Ja.
1: Dat denken ze, ja. Nou, ja, ik hoop dat ze het mooier gaan vinden. Ja. Maar dit is ook echt een opera, vind ik. Er gaan wel meer mensen met mij mee. Nou, die gaan mee naar Luik, die gaan mee naar Parijs. Die komen nooit bij een opera. En dan neem ik ze niet mee naar een opera voor Wagner. Want dat is veel te zwaar.
0: Dan ben je gelijk genezen. Hè?
1: Dan komen ze nooit bij een opera. Maar nee. Dit is echt een opera dat ik die mensen gewoon beter toe kan nemen. Die, als je deze voor de eerste keer ziet, denk ik dat je het best wel leuk vindt. Ja. Ja.
2: Het is een soort opera voor beginners.
1: Het is echt een opera voor beginners, ja.
0: Ja.
2: Nou, ja, ik ga er ook over nadenken.
1: Ja. En er komt nog een tweede opera. Dat is de laatste van het seizoen. Die heb ik ook uitgekozen. Dat is Il Trovatore van Verdi. Nou, ja. Dat is ook een klapstuk. Dat moet je ook. Er zitten zoveel bekende melodieën en zoveel mooie melodieën. Moet je ook gezien hebben. Dus, ja.
0: Maar de meeste mensen kennen de componist Bizet van Carmen.
1: Van Carmen, ja.
0: Dat is natuurlijk wel een hele bekende.
1: Ja, dat is wel de meest opgevoerde opera in de wereld, hoor, Carmen.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Ja,
1: die wordt echt het vaakst het meest uitgevoerd.
0: Ja.
1: Maar hij heeft eerst geschreven De Parelvissers, daar is hij een beetje bekend mee geworden.
0: Ja, alleen aan De Parelvissers las ik, er hangt wel een verhaal aan dat... De muziek was er wel, maar er was ook een libretto, maar het was allemaal een beetje spoorloos.
1: Oh, dat ken ik niet.
0: En dat is pas in 1990 rond die koers is alles weer boven water gekomen. En vanaf dat moment ging het crescendo.
1: Oké. Ja.
0: Want er waren wel aanpassingen in de muziek gemaakt, omdat ze de partituur niet compleet hadden.
1: Ja, oké.
0: Die is naar de hand teruggevonden.
1: Wel de originele partituur.
0: Ja.
1: Oké. Dus, nou, dat is weer, leer ik ook weer wat vandaag.
0: Ja, zo is het. Maar het is wel een heel speciale opera, omdat hij speelt zich helemaal niet af in de bekende regio's.
1: Nee, hij speelt zich af in een dorpje aan de kust van India.
0: Maar
1: Sri Lanka, India,
0: Ceylon,
1: nou, dat ligt ook vlak bij elkaar. Dus,
2: ja,
1: en daar moeten de mensen geld verdienen. Wel duiken naar de oesters met parels erin. Dus, en daar hadden ze dus Laila voor. Laila, een van de hoofdpersonen, dat was een priesteres. En die moest de goden geurig stemmen om te zorgen dat die mensen weer veilig boven kwamen en weer veilig naar huis konden.
0: Ja.
1: En dan goed, die mochten natuurlijk helemaal niet naar mannen kijken, wat dan ook. En maar ja, toch waren er twee mensen die erg verliefd waren op haar. En die haar een hele mooie vrouw vonden. En die, waren heel goede vrienden. En daar kwamen ze achter bij elkaar. En toen hebben ze elkaar beloofd om Laila los te laten en niet lastig te vallen. En de priesteres te laten. Maar, wat gebeurde er? De ene, die raakte toch verliefd op haar. En daar kwamen de anderen achter. Met name de hoge priester. Van Brahma, ja, dat was natuurlijk foute boel. Ja, en toen, ja, het is een heel kort verhaal, het verhaal is natuurlijk veel langer.
0: Ja.
1: En ja, op het eind dan doet die andere vriend, die redt hun. Maar loopt slecht, heel slecht voor hem af, dus maar ja, dat is opera.
0: Ja, dat is
3: ja. Ja. Maar,
0: je ziet wel een stuk uit de opera's op tv, nooit compleet, want dat is te lang. Wat mij altijd een beetje dwars zit, is... je kijkt naar een heel mooi stuk. Er wordt mooi gezongen, prachtige muziek, mooie decors. Maar als je van tevoren het verhaal niet gelezen hebt...
1: Ja,
0: dan ontgaat je de clue. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ik heb helemaal gelijk.
0: Hoe komt dat? En wat kun je daaraan doen? Oh. Buiten het feit dat je een boekje meekrijgt als je de zaal in komt.
1: Nou, het komt door een paar dingen. Ten eerste, omdat je... Het is vaak het Italiaans of het Frans. Nou, Frans is ook niet mijn sterkste taal. Nou, Italiaans helemaal niet. Dus je kan niet volgen wat er gezegd wordt op toneel. Nou, in elk operahuis is er boventiteling. Maar ja, als je te dichtbij zit, moet je een keer boven en omlaag. Dat is ook niet allemaal goed. Dan kan je de tekst een beetje volgen. Maar je moet het verhaal echt goed kennen. Anders heb je er niet veel aan.
0: Nee.
1: Ik ben met lid van de operaclub. En we zijn bijvoorbeeld een keer naar een Russische opera geweest. En dat was een prachtige opera. Maar ja, dan zaten mensen naast mij die zeiden... Oh, ik vond er helemaal niks aan. Dat was een waardeloos verhaal. Ik snapte er helemaal niks van. Ik zeg, maar heb je dan het verhaal gelezen? Heb je je eigen ingelezen? Weet je waar het over gaat? Nee, dat heb ik niet gedaan, maar dat zie ik wel. Dat is foute boel, dat moet je niet doen.
0: Nee.
1: Als je naar opera gaat, zorg dat je het verhaal weet. En dat je weet wat het over gaat. Wie zijn de hoofdpersonen? Daarvoor hebben we nou ook ingesteld bij Jan van Bezouw... dat we van tevoren een inleiding geven. Het verhaal vertellen, maar ook de hoofdpersonen in beeld brengen. Dat je weet wie de hoofdpersonen zijn, wat die in het verhaal gaan doen. Want anders moet je het in het verhaal achterkomen. Maar nu weet je het van tevoren. Hè? Dat wordt door

0: van mee te krijgen dan ja. sec de muziek.
1: Ja. Ja. Dus dat is, ja, dat is gewoon een must. Dat moet je eigenlijk wel opleggen. Je moet het verhaal van tevoren goed weten.
0: Ja. Als je kijkt naar wat jullie dan selecteren. Zijn dat bekende operahuizen? Of hoe gaat het in zijn werk?
1: Nou, het is meer van... wij, Anne-Karien en ik, die doen dat samen. Presenteren jou voor bezouw. En van tevoren hebben we afgesproken. Jij mag er twee uitkiezen en ik mag er twee uitkiezen.
0: Ja, ja.
1: Dus Anne-Karien zoekt er twee uit en ik zoek er twee uit. Ja, en de keuze van mij die is meer van... ik ben dan meer een soort iemand die zegt van... Nou, ik ga draaien voor een hoop mensen die het mooi vinden. Mm-hmm. Dus niet zozeer, want ik vind het zelf ook mooi.
0: Ja.
1: Maar ik wil hebben dat er een opera draait... waardoor heel veel mensen mooi gevonden wordt. Dus ik hoop die zaal wat voller te krijgen als normaal. Ik kijk even naar jullie.
2: Mm-hmm. Heel goed.
1: En dat is mijn doel. Ik wil het zo breed mogelijk maken... dat er zoveel mogelijk mensen interesse krijgen in opera.
0: Ja, een beetje. Je bent dan de André Rieu van de opera.
1: Nou, zo, nou. Ja. Okay. Of ik dat nou een compliment vind, weet ik niet.
0: Maar... Nou ja, beschouw het als een compliment dan.
3: Nou, ja, maar in ieder geval een ambassadeur van de opera.
1: Nou, dat probeer ik wel te zijn. Zeker nu met de parelvissers, omdat ik die uitgekozen heb, ben ik echt heel erg aan het lobbyen. Ik heb gelukkig een hele stapel folders gekregen van Judith... om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van het programma van Jan van Bezouw.
0: Ja. Nou ja, goed, en dat ligt er ook niet om, want daar hebben we straks nog wel eventjes
1: ja.
0: over.
1: Ja.
0: Maar als je mensen uitnodigt en die kopen een kaartje en die komen en zitten in de zaal... wat kun je ze dan meegeven van tevoren van let daar eens op of let daar eens op? Of, waarom vraag ik dat? Omdat ik ga helemaal naar Philharmonie Zuid en daar zit een programmaatje onder op je telefoon. Dat heet Mozart.
1: Ja, ja.
0: En dan krijg je tijdens de uitvoering krijg je heel kort eventjes... dat is dat en daar moet je op letten. En nu hoor je...
3: Ja.
1: Nou, dus dat wat ik wil echt samen met Anne-Karien doen... om dat van tevoren die mensen in beeld te brengen... en de situatie goed uit te leggen. Dat is noodzakelijk met een beeld op het groot beeld. Dat ze kunnen zien waar die opera zich afspeelt. Wat gebeurt er? Ook halverwege stoppen we. Of moeten we misschien een stukje uit de open knippen omdat die te lang is... Mm-hmm. Proberen we dat verhaal toch weer zo goed mogelijk te vertellen. Dat de mensen weten waar we verder gaan.
3: Ja, en we delen van tevoren ook bij binnenkomst opera-info uit. Die maakte Anne-Karien ook.
0: Ja.
3: Dus daar staat al een beetje uitleg bij. En wat over de componist. Dus mensen kunnen daar al een beetje in lezen. Maar het beste is gewoon ook inderdaad die inleiding bijwonen. Mm-hmm. Zodat je echt weet van daar moet ik op letten. En dat helpt enorm.
0: Oké, okay. We gaan even het gesprek onderbreken met een stukje muziek.
1: Als jullie het eerste fragment doen wat ik gemaakt heb... dan zie je, met name omdat het een Franse opera is... en dan leer je ook wat... een Franse opera heeft altijd ballet.
0: Ja.
1: Er hoort ballet in. En dat eerste stukje wat ik laat zien... is met name een stukje ballet en een koor. Dat is gecombineerd en dat lijkt me heel mooi om te zien. Hele mooie kledij. En ik stel voor dat we naar het eerste fragment even gaan kijken.

0: Ja, dit was een stukje uit...
1: Een stukje uit de eerste acte. Maar dat was met name mijn bedoeling om het ballet en de koor... De combinatie ballet en koor te laten zien en te horen.
0: Ja, als ik kijk naar de decors, ja. Die zijn vrij modern.
1: Nou, ik heb ook speciaal een stukje voor het decor. Fragment 3, om het decor in beeld te brengen.
0: Oké, dus. Ik kreeg een uittreksel uit het Jan.
1: Ja, dat is het decor, ja.
0: Ja, dat vind ik redelijk strak, modern... Het is niet meer het pompeuze van...
1: Modern.
0: Modern. Meer bij de tijd, noem ik het toch maar.
1: Oké, ja.
0: Als je zo'n groot beeld krijgt van Boeddha...
2: Ja, ik snap wat je bedoelt.

0: Is dat toch,
1: Het is ook een vrij recente opera ten opzichte van andere opnames die ook wel eens vertoond worden.
2: Ja,
3: dat is iets van de regisseur. De regisseur bepaalt helemaal hoe hij eruit ziet en hoe de kledij zit. Ja. Dat heb ik ook geleerd bij de Opera Club. Ik dacht dat de dirigent het allemaal deed, maar dat is niet waar. Dat is de regisseur die het doet, hoor.
2: De dirigent geeft de muziek aan in al zijn ups en neergangen en dergelijke. En de muzici hebben maar te volgen.
3: Die hebben de dirigent te volgen, maar die bij de regisseur bepaalt hoe het eruit ziet. En hoe het eigenlijk
2: gespeeld wordt. Hè?
3: Hoe het gespeeld wordt. En dus, maar dat is misschien leuk, ik weet niet of dat nog kan, om de derde fragment even te laten zien. Dan zie je echt een stukje van het decor.

0: In het, stukje film zie je dus boventiteling. Dat, ja, maar dat in hangt het Engels.
1: Dat klopt. We hebben Engels ondertitels, we hadden niet anders. Dus we hebben Engels ondertitels. En dat doen ze omdat er onder in het beeld veel gebeurt. En dan laten ze boventitels boven zien om het beeld onderin niet te verstoren. Maar als het onderin niet zoveel gebeurt, laten ze gewoon weer onderaan zien.
0: Maar dit is ook wat we in de zaal straks te zien krijgen.
1: Het is precies wat ik heb stukjes die we straks in de zaal, de hele opera die we in de zaal hebben, ik stukjes uit, een paar stukjes eruit geknipt om te laten zien.
0: Je zei van als het wat lang is, dan kunnen we een stukje tussenuit halen.
1: Ja. Maar bij deze hoeft het niet, want deze is niet zo lang. We zijn dik voor 10 klaar, dus we zijn helemaal tevreden. Dat, we echt
2: dat is
1: voor
2: mijn limiet.
0: Ja, leuk. Ja, ja. Want stel je voor dat mensen op basis van wat ze zien toch besluiten een keer over hun schroom heen te stappen om naar de opera te gaan. Dan kopen ze een kaarsje en hoe laat worden ze dan in de zaal verwacht? Want
1: 7 uur begint de inleiding van Annegrien. Dus dan we hopen dat iedereen in de zaal zit en begint Annegrien met het verhaal. Nou is dit niet zo'n uitgebreid verhaal. Dus ik denk dat ze 10 minuten nodig heeft. En dan heeft ze het alles verteld wat ze wil vertellen. Ik heb de beelden in beeld gebracht van de hoofdpersonen.
0: Ja.
1: Om dat de kracht bij te zetten. Dat mensen weten wie wat speelt in de opera. En dan beginnen we zo. Ja, daarna beginnen we met de opera te draaien. En de eerste acte duurt 50 minuten. Dus dan zijn we om 8 uur zijn we aan de pauze toe. Kunnen de mensen even bijkomen voor al het moois wat ze hebben.
0: Ja.
1: Ja. En dan kwart over 8:30 gaan we verder. En het andere gedeelte duurt een uur en 20 minuten geloof ik. Ja. Dus we zijn mooi op tijd.
0: Zijn twee actes?
1: Drie actes zijn het. Drie Alleen acten. We doen de eerste acte, pauze, en dan de acte 2 en acte 3.
0: Oké.
2: Nou ja, wat ik altijd zeg, als je een keer opera wil proberen, is het wat voor je, dan is dit eigenlijk ideaal. Want het kost €9 in plaats van... Nou ja, noem het maar, de operahuizen.
0: Ja.
2: En dan kan je het een keer testen of je het leuk vindt. En of je het inderdaad de moeite waard vindt. Want het is natuurlijk fantastisch om ze in de Nationale Opera of waar dan ook echt te gaan zien. Maar dit is een hele mooie, kan een hele mooie laagdrempelige test zijn voor jezelf. Van, vind ik dit wat?
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel tof.
0: Ja.
1: Het is geen ingewikkeld verhaal. Het is makkelijk te volgen. Dus,
0: Daarom, dus wat dat betreft... Het kan geen beletsel zijn.
1: Het kan geen beletsel zijn.
3: Het is dus echt de opera voor beginners.
0: Ja, wat jij net ook
2: zei. Ja.
3: Helemaal aangesproken.
2: Leuk. Ja. Nou, welkom, welkom.
1: Kijk nog even die kant op.
0: Ja. Wat grappig is dat de kapaalvissers en ook de laatste, Il Trovatore, dat zijn...
1: De publiekstrekkers.
0: Bekendste,
1: dan zijn probeer echt die zaal zoveel vol mogelijk te krijgen.
0: En dan krijg je de twee tussendoor waarvan ik denk, Engelbert Humperdinck.
1: Maar dat is de zanger die wij...
0: Ben ik die ooit tegengekomen bij de opera? Ik kan me niet voorstellen.
1: Ja, het is een opera-componist, dus...
0: Maar hij was die popzanger? Nee, dat is een andere.
1: Dat heeft niet met elkaar te maken, hoor.
2: Nee, we proberen altijd twee... of tenminste, ik probeer dan altijd twee echt bekende namen... maar dan niet die de afgelopen 2 jaar al zijn vertoond. Want anders kom je inderdaad elk jaar de Carmen. Dat is ook niet tof. En dan twee bijzondere. En dan weten Henk en Anne-Karien me altijd te overtuigen. Die moet je echt proberen binnen te slepen. Nou, dat is goed. Dus dan, ik ben aan de slag gegaan. Want die Koningskinder die in november komt... die is van de Nationale Opera. Ja. En dat, die kun je eigenlijk nergens ooit zien. Dus het is dat ik een contact had bij de opera... en dat ik zei, joh, kunnen wij een licentie krijgen om die te laten zien? Nou, vonden ze super grappig. Dus dat heb ik gekregen. En Anne-Karine en Henk die waren allebei helemaal dol op die Koningskinder. Dat is echt een hele bijzondere. Dus ik dacht, oké, doen we die erin. En mensen moeten ook een beetje leermaars wat anders ook kennen.
0: Ja.
2: Hij moet wel toegankelijk zijn, dat is wel mijn voorwaarde ook. Mm-hmm. En die van januari, La Juive. Die hebben ze me ook. Je moet echt proberen die licentie te krijgen. Dus ik heb echt via de Weense Staatsopera allemaal mailtjes gestuurd. Uiteindelijk kwam ik in New York terecht. Want daar was de licentiehouder, was een producent. Dus die heb ik echt gemaild van, joh, nou, we zijn zus en zo klein in Nederland. Weet je waar dat ligt, bij wijze van spreken? dus dat vond hij hartstikke tof. Dus die mogen we ook, hebben we ook die licentie voor gekregen. Ja, dat is gewoon echt heel bijzonder.
0: Ja, ja.
2: Dus daar ben ik dan weer heel trots op dat we echt een leuk programma hebben. Met en inderdaad twee aansprekende en twee waarvan je denkt, nou, de moeite. Want de operakenners die raden dat aan. Dus
4: En dat is natuurlijk altijd nog, daar hadden we het vorige keer ook over. Je kunt allerlei opera's mooi vinden en willen laten zien. Maar het cruciale is, je moet een licentie. Je moet een licentie hebben.
2: Absoluut. Ja, maar anders dan kan je eigenlijk geen fatsoenlijke PR doen. Dat vind ik dan ook wel heel belangrijk. Plus, ik voldoe graag aan de wet.
4: Ja, natuurlijk.
0: Nee. Ja, zeker
2: dus
0: zo.
2: Dus dat proberen we echt goed te regelen. En een andere voorkeur van mij is... moet echt niet langer duren dan 2,5 uur. Want dat vind ik voor opera voor beginners echt wel de max. En er zitten heel veel gevorderde opera-kenners hoor bij ons. Maar
0: toch.
2: Ja, het moet niet later dan worden dan 10 uur. En zeker in de winter vinden mensen niet fijn. Mm-hmm. Nee. Daarom beginnen we ook om 7 uur.
1: Dus, en soms betekent dat we een stukje straat.
4: Ja, precies. Dat was voor Pasen ook.
2: Ja. Ja.
0: Maar jij zei van de tweede is van Koningskinderen, dat is van Nationale Opera.
2: Ja.
0: En dat je dat nergens kunt zien.
2: Nee.
0: Begreep ik van jou?
2: Ja, dat klopt. Zij geven geen licenties uit voor de vertoning van hun opera's. Dus je kan de dvd kopen. Ja. Maar ja, dat is in je eigen...
0: Maar die mag je niet in de grote zaal vertonen.
2: Mag je niet openbaar vertonen. Nee, dus dat doen zij niet. Want ja, ze willen natuurlijk dat mensen naar Amsterdam komen. Hm. Alleen die kaartjes kosten... ik denk dat ze beginnen bij €80.
0: Ja.
2: En als je... Oh, 100 zelfs. En als je echt goede plekken wil, dan betaal je zo €150, €200. Ja, dat kan niet iedereen. Dus voor €9 kom ik heel... Want ik hou van de opera en zeker van de Nationale Opera en ballet. Ja. Dus dat die hier voor €9 te zien is, ja, ik ben erbij.
0: Ja.
2: Dat is echt heel tof.
1: En dat vind ik nog één bijzonderheid. Je doet je eigenlijk niet te genoeg. Want we hebben nou Nederlandse ondertitels erbij. Hè?
2: Ook.
1: We hebben uit Amsterdam gekregen. Ik kreeg van jou het adres door van die man. Heb ik contact mee. En ik kon hem downloaden. En
2: Dus voor het eerst ook met Nederlandse ondertitels.
1: Ja, hij ziet er prachtig uit. Ik wil hem graag vertonen. Maar ik heb er niks aan. Want er zitten geen ondertitels bij. Sorry. Ik kreeg met ondertitels.
0: Ja.
1: Dus we hebben nou een opera uit Amsterdam met Nederlands ondertitels. Dus heel aantrekkelijk voor de mensen.
0: Ja, dat is
1: deze verhaal dus nog beter te volgen.
0: Ja.
1: Nou is het niet zo ingewikkeld verhaal. Het is een sprookje. Hans en Grietje.
0: Achtig.
1: Die Alban Hubbarding, die maakt allemaal sprookjes, opera's. Dus Hans en Grietje bijvoorbeeld, dat is ook een hele bekende, de bekende van hem. En deze wordt bijna nooit uitgevoerd. Dus echt dat de Stopra dat gedaan heeft, is heel bijzonder.
0: Redelijk.
1: Het is heel duur, want ze moesten alles zelf produceren, zelf kleding maken, zelf de decors ontwerpen. Dus dat hebben best veel geld gekost. Dus.
2: Ja. Ja.
1: En de pers was heel lovend over die uitvoering.
2: Hij is ook vrij recent, toch? Ik weet even het jaartal niet meer.
1: Deze is van 2022. Ja. Dus die is
4: heel recent.
1: Ja. En Anne-Krien was er echt heel enthousiast over.
0: Ja, maar je hebt hem ook gezien.
1: En dan hoop ik Anne-Krien zover te krijgen... dat ze volgend seizoen weer een mooie opera de Stopra uitzoekt. En dan gaan we weer de contacten zoeken. Dan gaan we weer proberen.
0: Judith is wel wat dat gepokt en gemazzeld in die wereld. Dus
1: dat moet geen
0: probleem zijn.
1: Ik kijk met bewondering naar Judith dat ze dat voor elkaar kreeg.
0: Ja, die haalt wel leuke dingen maar binnen.
1: Hè? Zeker weten, ja.
0: Ja. Je hebt alleen maar opera. Maar... voor mensen die die stap dan net iets te ver vinden... zou bijvoorbeeld een wat moderne operette... en dat heet dan... nu zou je het musical noemen... maar er zit ook een stap tussen. Opera komiek of iets dergelijks. Mm-hmm. Zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Is daar wel eens over nagedacht?
1: Volgens mij hebben we het over gehad. Om een operette of zoiets...
2: Niet dat ik me... we hadden wel... Ja, we hebben ook maar 4 plekken te vullen. Want de zaal is best wel vaak bezet. Dus dan hebben we echt... Het is al heel erg kiezen als ze komen met de prachtigste opera's aan. Ik denk, we moeten echt... Oké, dan de top 4. En dan gaan we die proberen. En dan 2 reserven. Dus het is al moeilijk kiezen. Maar misschien voor de toekomst. Ik durf niks te beloven.
0: Nee. We zullen je ook nergens aan houden. Gelukkig. Zo bedoel ik het niet. Maar wat Henk ook zegt. Ja, er zijn mensen die dat net een stap te ver vinden.
2: Ja.
0: Om naar de opera
2: te gaan. Nou, we hebben natuurlijk ook onze Scene Live serie.
0: Uh-huh. Ja.
2: En daar zitten 2 concerten in. En vaak of een musical film. Of welk heb ik nu? Het ballet van de Notenkraker.
0: Ja, dat soort december
2: dingen.
0: Dat,
2: dus daar, ik kan me voorstellen dat hij daar heel goed in past.
0: Ja.
2: Dus daar zal ik zeker eens naar kijken.
0: Oké, nou, we zijn heel benieuwd.
2: Ja.
0: Voor nu, even kijken wanneer. 24 september.
1: Ja. Dan is er zijn een parelvissers en dan draaien we 19.
0: November is de volgende weer.
1: Lars Wieven, daar heb ik ook nog 1 opmerking over. Lars Wieven, dat vind ik ook bijzonder. Is dat wordt de hoofdrol, 1 van de hoofdrollen wordt gespeeld door Niels Chikoff. Nou, dat is dé man in de wereld die dat alleen maar goed kan.
0: Oh ja?
1: Ja, er zijn verder geen andere tenoren wat dan ook die die rol goed kunnen zingen. Daar is echt hij dé persoon voor. Ja, dat is heel bijzonder, is dat.
2: Ja. Dus in januari.
0: Maar je hebt toch heel veel goede tenoren op de wereld?
1: Je hebt heel veel goede tenoren. Maar die rol,
0: Waarom? Waarom?
1: Ja, het is een, qua zang is het best ingewikkeld. En hij kan zich er helemaal inleven. En hij doet het echt op een perfecte manier. Die anderen het gewoon niet kunnen benaderen. Dus ik heb anderen gezien en ik zei, nee, dat is toch iets van Niels Jukhoff. Echt waar, het is heel bijzonder.
2: Nou, snap je waarom ik dan overstag ga? Als zij met zo'n verhaal aankomen. Ja. Oké, ik ga 100 mails sturen in de hele wereld.
4: Maar dat is ook, want ik wilde dat net zeggen. Er straalt zoveel passie uit. Ja, dat je bijna enthousiast moet worden.
2: Ja, absoluut.
1: Nou, die passie voor opera heb ik van die mevrouw daar.
0: Maar wat dat betreft vullen jullie natuurlijk elkaar goed aan. De ene is goed en de opera is de sec. En de andere is de
4: goed in het organiseren.
0: De organisator. Ja. En die heeft zelf ook nog een hart voor opera.
4: Oh, dus, absoluut.
0: Ja. Dus wat dat betreft... En we mogen blij zijn dat we dat allemaal in dit Jan van Bezouw kunnen doen.
2: Ja, komt allemaal voorbij.
0: Dankjewel Henk dat je dit even hebt willen vertellen. En blijf lekker zitten. Want ik wou het even met Judith hebben over iets wat 2 weken geleden plaatsvond in het weekend. De opening.
2: Oh,
0: het nieuwe theaterseizoen.
2: Ja, tijd vliegt. Maar dat was inderdaad pas
0: bijna
2: 2 weken geleden.
0: Ja. Ja. Want er ging natuurlijk wel iets aan vooraf. Wij zouden landelijk de opening doen.
2: Ja, de Uitmarkt, die ken je natuurlijk wel.
0: Die kent iedereen.
2: En heel veel kritiek natuurlijk van... goh, waarom alleen maar in Amsterdam, dit en dat. Dus vorig jaar in oktober kwam er een persbericht. Nou, we gaan de Uitmarkt, gaan we landelijk soort van uitrollen. En dat noemen we dan de opening. Iedere gemeente, iedereen die wil, die kan aansluiten. Er komt 1 gaststad in het land... Dat roleert, dus niet alleen maar in het Westen. Dus wij dachten, nou, dan gaan we meedoen. Dus we hebben een projectgroep opgericht. Nou, fondsen aangeschreven. En we zijn van start gegaan. En toen kwam uiteindelijk, dacht ik in april... Goh, ik lees er eigenlijk niks over. Wat is er nou aan de hand? Dus via allerlei wegen geprobeerd. Ik heb uiteindelijk gezocht, wie zit er in het bestuur? Nou, 5 mensen aangeschreven via LinkedIn. 1 antwoord terug, na een maand... Ja, het is allemaal nog geheim, maar we krijgen het niet rond dit jaar. Dus we stellen het 1 jaar uit, maar doe vooral je ding. Dus ik dacht, nou, prima. Ja. Wij gaan gewoon volle kracht vooruit. En dat hebben we gedaan. En dat heeft Goorl en Riel denk ik wel geweten. Ja. Ja. Want het was hartstikke leuk. Dus 15 locaties en meer dan rond de 40 activiteiten overal. Ja, het was echt een feestje.
0: En alle activiteiten waren goed bezocht?
2: Niet allemaal. Je merkte echt wie er zelf ook promo had gedaan. Ja. Dus daar was het meeste. Ja. En mensen moesten ook kiezen. Want het was een heel vol schema in 3,5 uur. We hadden het ook specifiek op de middag gedaan. Dus in een kort tijdsbestek. Dus je zag mensen inderdaad met een rondfietsen. Van oh god, nu moet ik daarheen. Ik was er zelf ook een van. Dus even 10 minuten daar, even 10 minuten daar. Ja. Maar overal iedereen blij. En ook de locaties waar het iets minder liep. Die hadden zoiets van, joh, het was de eerste editie. En let's go. Want, we hebben er ook weer van geleerd. Dus,
0: ook dat. Maar van de andere kant, het was natuurlijk wel heel leuk. Omdat het waren allemaal kruisbestuivingen. Hè?
2: Ja, en daar komen er nog meer aan. Want dat was wel geinig. We hebben een paar organisatoren gesproken, een paar koren. Die kenden elkaar helemaal niet. Nee. Dus ze zeiden, nou, nu ik ze ken, ik ga ze vaker uitnodigen. En Sterk Huis was helemaal blij. Ja, we willen vaker meedoen met dit soort activiteiten. Nou, graag. Ja. Dus weet nooit wat er allemaal nog uitrolt. Ja. Maar dat was heel positief.
0: Ja, wat dat betreft natuurlijk dit eerste keer alleen maar voor herhaling vatbaar.
2: Absoluut. Want ik sprak ook iemand van de regio. En we hadden natuurlijk Zagerij Klassiek. Was een quintet. We hadden speciaal opgericht voor de opening. Superleuk. Die meisjes hadden in de Vonden Wondertuin gestaan. En bij het Heem. En die man van het regio die zei... ja, je moet ook niet vergeten wat dit voor waarde heeft voor de bespelers. Ja. Want voor hen is dit ook een hele mooie ervaring. En weer podiumervaring. En laat je maar zien. En dus hij zei, je moet er echt mee doorgaan. Ik zei, oké, gaan we doen.
0: Want daar heb ik nog wel een wens.
2: Oh, vertel.
0: Wat jij zegt, de Uitmarkt is elk jaar in Amsterdam.
2: Ja,
0: en dan denk ik bij mezelf, hoezo? Waarom moet Amsterdam zo'n capsonus hebben als in de rest van het land de meest mooie dingen worden gedaan? En een van de andere dingen die ook in Amsterdam alleen maar gedaan wordt, is het Prinsengrachtconcert. En wij hebben hier in het Jan van Bezouw het geweldigste orkest van heel Nederland, het Regio Jeugdorkest. Internationaal, wereldberoemd, hè, want ze hebben in China opgetreden. Ja. Dus wat dat betreft, hun voetstappen liggen over de hele wereld. Waarom gaan we dat niet een keer doen?
2: Ja.
0: Ik leg het bij jou neer.
2: Heel goed. Ik doteer hem. Ja, ze passen niet bij ons op podium. Dat is het jammere.
0: Dat hoeft ook
2: dus
0: niet.
2: Ze moeten ergens op de lijn elders.
4: Doen. Ja. Weet je die, niet in de Prinsengracht, op de lijn Prinsengracht, of zo.
0: Dat is, is ook niet binnen.
2: Nee.
0: En het heeft pijpenstelen geregeld de laatste
2: keer. Ja, en dan zitten ze in een bootje.
0: Maar ze hebben toch gespeeld.
2: Ja. Ja. Dus nou, dat goed idee. Wie weet krijgen we de gemeente zover. Met alle vergunningen.
0: Als je partijs begint, moet dat lukken.
2: Ja?
0: Ja.
2: Oké. Okay. Ja, ik neem je tip te hard.
0: Want dat is even iets wat ik natuurlijk als aanvulling heb. Dat wij voor volgend jaar hebben wij het Jan van Bezouw ook heel hard nodig op 5 mei.
2: Ja. Want dat heb ik gehoord.
0: Ja, volgend jaar 5 mei. Dan is Nederland 80 jaar bevrijd. En dan gaan we de organisatie met het Jan van Bezouw samen. Gaat een geweldig happening organiseren rondom die bevrijding. Dus wat dat betreft, het Jan van Bezouw staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling.
2: Ja, superleuk. We doen graag mee.
0: Ja, en dat moeten we zo houden.
2: Ja, heel graag.
0: Zeker als je leest dat het allemaal wat onder druk staat.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dat is niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar goed, daar hopen we binnenkort een positieve beslissing over te krijgen. Hè? Laten we zo zeggen.
2: Ja. Eind oktober in de gemeenteraad wordt het onderzoek gepresenteerd. Inclusief taxatierapporten, doorrekeningen. Wat het zou betekenen als de U toch weg zou gaan. En we dus ook niet meer kunnen verhuren. Ja, wat dat dan voor ons betekent qua inkomsten. Dus al die doorrekeningen moeten nog komen. Dus we zijn heel benieuwd.
0: Ja.
4: Spannend.
2: Ja.
4: Ja.
0: Jij zit hier nu al best al een paar jaar, samen met Roxanne.
2: Ja.
0: Is het ooit wel eens bij de politiek duidelijk geworden dat dit soort culturele instellingen nooit kan draaien zonder financiële betrokkenheid van de gemeenschap?
2: De gemeente is de gemeenschap. Ja, precies. Hè? Nou, ik mag aannemen dat mensen die in de raad zitten dat ook weten. Maar bij de gemeente weten ze dat zeker wel. En natuurlijk kunnen wij voor een groot gedeelte halen we ook inkomsten uit verhuur. Maar ja, er zijn ook heel veel kosten.
0: Ja.
2: Dus geen één cultureel centrum kan het zonder extra hulp.
0: Nee, dus wat dat betreft, er zal altijd geld bij moeten.
2: Maar ja. Wat heel belangrijk is om voor het voetlicht te brengen, is de maatschappelijke waarde die het verder heeft. Dus je kan wel zeggen, ja, er zijn heel veel kosten. Ja, maar wat zijn nou de opbrengsten? En dan niet de financiële, maar verder.
0: De gezondheid, hè? Geestelijke gezondheid. Dus
2: dat. De samenhang en de verbinding. En als je hoort hoe de zorg onder druk staat en nog onder druk komt te staan, dan hebben we de verenigingen en alle muziekgezelschappen echt heel hard nodig.
0: Ja. Ja.
2: Voor het welzijn van de mensen. En ja, dat. En die waarde is natuurlijk heel moeilijk.
0: Geld, hè? Dat
2: is een beetje het ding. Want je voorkomt ook heel veel. Maar ook dat is niet in geld uit te drukken. Dat is net als met klimaat natuurlijk. Ja, je gaat iets voorkomen wat je niet kan duiden. Dus dat is een hele lastige discussie soms.
0: Ja, maar goed. Laten we hopen dat eind oktober de mensen tot de jaren van verstand zijn gekomen.
2: Ja.
0: Laten we daar even op houden.
2: Wij hopen het ook.
0: Ja, en dan even terug naar wat er op dit moment gewoon in het Jan van Bezouw gebeurt. We spraken elkaar een tijd geleden voor de vakantie, kort voor de vakantie. De laatste uitzending.
2: Zo weer lang geleden.
0: En er stonden een aantal dingen op de rol. Maar het programma was nog niet compleet, zei je.
2: Nee. Op het moment dat het boekje verscheen of naar de drukker was, was het al achterhaald.
0: Ja, ja.
2: Maar ja, of achterhaald. Je blijft gewoon bijboeken in het seizoen. En ik heb de afgelopen jaren voor mijn programmeringsactiviteiten heel veel aangesloten bij landelijke initiatieven. En omdat dat PR-technisch heel handig is, maar ook, je raakt ook gewoon bekender in het land als je in allerlei lijstjes verschijnt. Van, hey Goorle. Dus gedurende de zomer krijg ik gewoon telefoontjes en mailtjes van, hey, we zoeken nog een locatie voor landelijke artiest X. Heb je nog plek? Nou, dan kan ik ook heel snel schakelen. Ja, ik heb plek of ik heb geen plek. Maar dus mensen vinden ons ook heel snel. Dus dat is wel geinig. Want we staan in allerlei toertjes. Van mensen die gaan dan naar Amsterdam, Rotterdam en Goorle. Ja, dat vind ik natuurlijk echt super grappig. Ja. Het feit dat we de NITS hadden, die try-out, heeft daar ook mee te maken. Want die stond alleen in Carré. En in Goorle, de try-out. Ja, dan lig ik natuurlijk helemaal in een deuk.
0: Ja, hoe
2: En dan ben ik super trots. Ja,
0: ja, tuurlijk.
2: Nou,
0: ja.
2: En dat gaat nu echt een soort, ja, heeft allerlei effecten. Dus dat is super leuk.
0: Ja. Maar goed, toen noemde jij een aantal dingen op. Dat hoorden anderen ook er net bij. En zo nog een paar. Inmiddels zijn we natuurlijk 3 maanden verder. Wat zijn de highlights die erbij gekomen zijn? Nou, heb je daar toevallig een idee over?
2: Ja, ik heb twee. Als je van country houdt. Ja. Er zijn twee Amerikaanse tours. Die, of hoe zeg je dat? Twee artiesten. Eén duo en een solist. Die toeren in Nederland. En die programmeur die belde mij op. Of het impresariaat. Die zei, ja, we hebben eigenlijk nog wel plek voor een concert op een zondag. Heb je nog heb je plek in de foyer? Of, want dan vinden ze dan wel leuk. Doen ze gewoon nog een optredentje erbij.
0: Ja, ja.
2: Ja, dat is goed. Dus in oktober op een zondagavond hebben we Tupelo Honey. Dat is een zangeres en een zanger. Heel bekend in de countrywereld in Amerika. Nashville natuurlijk. En zij heeft ook met Dolly Parton opgetreden. Nou, super grappig. En die komen dan hier 2 keer 3 kwartier spelen. Ja, ik lach me helemaal surf. Want ik vind het een superleuke aanvulling.
0: Ja.
2: En in februari, maart, zeg ik nu heel even uit mijn hoofd, komt Rob Crosby. En hij zit ook in de Common Linnets. Of zat. Ja. Ik weet niet of ze nu nog bestaan. Maar hij is ook medetekstschrijver. Kent Ilse de Lange goed. Nou, die had ook een tour. Ja, heb je dan nog ergens plek? Ja, heb ik ook wel plek. Nou,
0: kom
2: ja, wel in de foyer op een zondag om 7 uur of zoiets. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Nou, is goed.
0: Ja, ja.
2: Dus ja, dat soort dingen, dat zijn echt kleine pareltjes. En het zijn we toch in beeld. Dat is wel leuk.
0: Tuurlijk, maar dan moet jij voor jezelf natuurlijk ook inschatten of je daar voldoende publiek voor krijgt.
2: Ja. Maar dan heb ik ook een leuke deal gemaakt. Want ze hebben hun inkomsten eigenlijk al. Dus dit is gewoon voor de leuk. Vinden ze zelf ook leuk.
0: Ja, ja.
2: Dus dan, ja.
0: Het is gewoon, zeg maar, voor een bord warme hap.
2: Bijna. Nou, we doen wel een fair pay, hopen we.
0: Ja, ja,
2: zoveel mogelijk. Maar,
0: ja. Nee, maar je moet ze ook respecteren. Hè?
2: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
4: Maar je zei net toen we begonnen dat je nog een pareltje had. Een persoonlijk pareltje.
2: Ja, een hele toffe. Ja, als je Radio 2 luistert, ken je er misschien wel. Nina June heet ze. Ze komt uit Nederland. Nienke heet ze eigenlijk. Maar zij maakt hele mooie singer-songwriter muziek. En zij zocht echt plekken. Zoals kerken of kapelletjes. Dus zij hadden van ons gehoord. Want in de zomer had ik dan weer contact met haar boeker. Voor een andere artiest. Dus hij kende mij natuurlijk nog. Dus hij zei, ja, heb jij nog plek? Want je hebt toch ook een kapel? Ik zo, ja, we hebben een hele mooie kapel. Nou, heb je nog een datum? Nou, zaterdag 15 februari. Wonderlijk genoeg was hij nog vrij. Dus we zitten in een tour van haar. Ze gaat nu eerst in Eindhoven spelen in het muziekgebouw. En dan doet ze allerlei plekken aan. En dan komt ze ook naar ons. Ja, dat is echt prachtig. Dus hou hem vrij. Hij komt binnenkort in verkoop.
0: Ja. En voor degene die willen weten hoe ze klinkt, hebben wij een nummer van haar. We watch It All Come Down.
2: Ja.

0: En dan hebben we de volgende gasten alweer aan tafel zitten. Marie-José en Isabel. Welkom. Jullie komen wat vertellen over de Guldendag.
1: Ja.
0: En ik las in het Gods Belang de Guldendag terug van weg geweest.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik denk dat Marie-José daar meer over weet. Want ja, had jij het alles meegemaakt?
2: Ik heb het al als vrijwilligster, ja, zeg maar, de vijf keer was je geweest, hè?
1: Lekker. Nou, hij is volgens mij totaal al een keer of 15 keer geweest.
2: Zo. Oh. Maar ik heb hem in ieder geval iedere keer meegemaakt als vrijwilligster om dan de hand- en spandiensten te verrichten. Ja.
0: En hoe lang is die weg geweest dan?
1: Vlak voor corona, de laatste jaren, was er eigenlijk een beetje minder animo. Mm-hmm. En na corona is het eigenlijk een beetje blijven liggen. Dus zodoende pakken we het nou weer voor de eerste keer op. Misschien is het ook wel aardig om te vertellen hoe het vroeger was. Mm-hmm. Vroeger was het zo dat je vooral kapotte spullen kon brengen naar de Guldenakker. Ja. Eigenlijk was de Guldenakker destijds al een tijd vooruit, hè? Duurzaam. Daar woonden heel veel mannen die heel handig waren. En die gingen gewoon ouderwets aan de gang om jouw klokje weer aan de gang te krijgen. En daarna werd het verkocht.
0: Een soort repaircafé, maar dan werd het verkocht.
3: Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Alleen, inmiddels is het zo, door de hele gang van zaken rondom gezondheid en langer zelfstandig blijven wonen, dat de gemiddelde leeftijd van mensen die in Guldenakker terechtkomen wel zo'n 10, 12 jaar omhoog is gegaan. Mm-hmm. En ja, wie kan er tegenwoordig nog een stekker aanzetten? Hè? Dus ja, zodoende hebben we het een beetje omgebogen nu. Waarschijnlijk was dat ook de reden dat er wat minder belangstelling was. Okay, dus ja. Nu hebben we een andere mix gemaakt.
0: Ja, en we zijn, want jullie hebben een heel...
1: Zeker.
0: Hele projectgroep, hè?
1: Zeker.
0: Met een mooie foto in het Gronings Belang.
1: Ja, daar stond nog niet eens iedereen op, moet ik eerlijk zeggen. Ja, wij vonden het heel belangrijk om het met vrijwilligers te doen, vanaf begin af aan. Dus niet alleen vragen van wie willen helpen als het allemaal al geregeld was. Maar ook gewoon de ideeën en dingen regelen om dat gewoon samen te doen.
0: Van scratch af aan?
1: Van scratch af aan, met de vrijwilligers, met mensen die ooit bij ons hebben gewerkt. En we hebben een heel leuk contact gezocht met Jacques van Welbergen. Die voorheen de kartrekker was bij het Mill Hill, bij de Goede Doelenmarkt. Dat is op een gegeven moment helaas ook gestopt. Ja. En ik zei tegen Jacques, vind je het niet leuk om een keer weer jouw trucje te doen. Met de kramen opzetten, spulletjes sorteren. Ja. Nou ja, en hij trapte erin. Dus dat was hartstikke mooi.
2: En hij trok de trucendoos open.
0: Ja. Ja, ja. En wat komt er dan uit die trucendoos?
2: Ja, hij heeft gezorgd dat we marktkramen kregen. En hij gaat aanstaande zaterdag gaat hij de spullen innemen. Mm-hmm. Kijk, mensen van Guldenakker die ook spullen in willen leveren, die kennen ons natuurlijk. En als het dan niet is wat wij denken dat we kunnen verkopen, als we dan zeggen nee, dan zeggen ze, waarom niet? Mm-hmm. Kijk, en Jacques die is wat dat betreft, nee, dat kan niet.
1: Onpartijdige derde, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus zaterdag worden dan dus...
3: Ja. Er stond ook al bij, hè, dat een bepaalde spul kon je niet in.
1: Ja, inderdaad. Ja. Skis en dergelijke, helmen, dingen met een stekker.
0: Die mag je niet inleveren.
2: Nee, bedden.
1: Want weet je, als we het niet verkopen, dan moeten wij het ook weer kwijt. Ja. En nou, iedereen weet, dat is tegenwoordig best prijzig. Ja. En het is allemaal voor het goede doel uiteindelijk.
3: Ja, maar wat is het goede doel dan?
1: Nou, dat weten we zelf ook nog niet helemaal. Maar wat we wel weten, is dat het voor alle bewoners van Guldenakker is.
3: Oké. Okay.
1: We hebben zelfs een ideeënbus bedacht.
2: Ja, hebben eigenlijk gisteren op het laatste moment nog, laatste vergadering voor aanstaande zondag, bedacht van, god, waarom doen we geen ideeënbus? Alle bewoners, ook mensen van buitenaf, die denken van, oh, dat is misschien wel leuk voor die mensen. He, kunnen ze een briefje invullen in een ideeënbus en dan kunnen we na afloop, als we aan het evalueren zijn, even kijken van, god, wat is nou echt leuk voor onze mensen?
1: Ja, het kan een muziekmiddag zijn of juist een etentje voor iedereen. Of misschien willen we wel een mooi beeld of een extra bank aanschaffen voor in de tuin. Ik bedoel, het zijn allerlei mogelijkheden die we van het geld kunnen kopen.
0: Ja. En wat verwachten jullie dat de opbrengst is?
1: Als ik dat zou weten, ja, dan
0: maar de vorige keer was het dan, denk ik, de laatste keer was hij best wel goed, toch?
1: Ja, maar het is inmiddels dus al een aantal jaren geleden. Ja. Dus het is spannend hoeveel er wordt opgehaald, wat er binnenkomt, zeg maar, aan het spullen. En ja, we hebben prachtig weer, wordt voorspeld. Ja. Niet te warm, niet te koud. Dus ik denk dat er, potentieel zit er toch wel een paar duizend euro in. Zou mooi zijn.
2: Ja. Zou heel mooi zijn.
0: Want we kunnen me nog spullen inleveren.
1: Zeker. Die kon tot nu toe geen spullen inleveren.
0: Oh nee, dat, dus zaterdag,
1: we doen dat alleen zaterdag. Alleen op zaterdag. Tussen 10 en 12.
0: Oké. Okay.
1: En wat je dan hebt, doe het lekker in een doos. Kom er mee naar de Witte Dijk nummer 2. En daar staan we jou op te wachten. En dan kijken we even of we het kunnen gebruiken. Het meeste wel, want we hebben vooraf nogmaals heel duidelijk aangegeven wat niet kan. Staat ook voor op het Gools Belang voor de mensen die het niet weten. En dan, alles wat je doneert wordt door ons verkocht.
0: Ja.
1: Hopen we.
0: En het wordt zondag verkocht.
1: Juist.
0: Ja. Zondag is de markt.
1: Ja.
0: Niet alleen voor de Guldenakker, maar voor heel Goorla.
1: Juist, dus voor heel Goorla.
2: En Riel.
0: Ja. Want, zeker voor Goorla en Riel. Ik vergeet Riel heel vaak. Dat is helemaal niet aardig.
1: Ja, dat vind ik. Ja.
0: Nee, dat is licht gevoelig. En het is ook stom om het te vergeten. Daarmee bereik je ook dat mensen de Guldenakker binnenkomen. Hè? Andere mensen die er nooit komen. Volgens mij is dat ook een van jullie
1: Absoluut.
0: Doelen. Een beetje.
1: Ja, we willen graag huis in de wijk zijn. Mm-hmm. En dat doen wij onder andere op deze manier. En we betrekken iedereen er zoveel mogelijk bij. De bewoners die krijgen ook frietjes die dag van de frietkraam die bij ons voorstaat. Nou, hoe lang is dat geleden dat ze uit zo'n bakje hebben gegeten?
3: Ja,
1: dat is ook hartstikke leuk. En aan de linkerkant, aan de voorkant, hebben we ook een tiental kramen met nieuwe spullen. Mm-hmm. Dus de commerciële noemen wij dat.
3: Ja. Okay.
1: En die hebben een gedeelte van hun kraamgeld gaat ook naar het goede doel. Dus ja, de cirkel is wat dat betreft wel mooi rond.
0: En wat is dan het goede straatje?
1: Het goede straatje, dat is eigenlijk de tweedehandsmarkt.
0: Oh, dat is de tweedehandsmarkt.
1: Ja, met goede spullen.
0: Ja, en dan hebben jullie ook nog de kinderen van Middelheel uitgenodigd. Of de kinderen uitgenodigd.
1: Ja, van heel Goorla. Maar Goorla, we hebben de kinderen van Chameleon als goede buren. En natuurlijk als eerste verwittigd. Ik moet zeggen, ik heb nog niet veel aanmeldingen. Dus als er iemand luistert of kijkt die denkt, oh, mijn zoon of dochter vindt het ook leuk om even goed de kamer op te ruimen en wat spulletjes te verkopen. Hij of zij is nog welkom.
0: Met het kleedje, hè?
1: Met het kleedje. Met het kleedje. Tussen 11 en 5 zijn ze van harte welkom.
0: Ja, dan is, dat is zondag, hè?
1: Ja,
0: want zondag is het van 11 tot 5.
1: Ja.
0: En het wordt geopend door de burgemeester.
1: Ja, inderdaad. Rond 11 uur doet hij dat. Mm-hmm. En aansluitend komt dan de harmonie ons een obade brengen.
0: Precies.
1: Dat is natuurlijk ook fantastisch voor alle bewoners.
0: Ja. Maar volgens mij doet de burgemeester nog iets meer.
1: Ja, hij had de goede gewoonte om bij het Milhill destijds, als er de goede doelenmarkt
0: was,
1: om te helpen bij de boeken, de geschiedenisboeken om precies te zijn.
0: Mm-hmm.
1: En nu heeft hij aangeboden om in ieder geval een paar uurtjes te blijven. En ook te helpen bij de boeken die ongetwijfeld in grote getalen binnen zullen komen.
3: Je weet met wie hij dat samen deed, hè?
1: Zeker.
3: Met de commissaris van de Koning, hè?
1: Inderdaad.
3: Donk.
0: Ja.
3: Dat was een
0: toen ze ook nog samenwerkten.
3: Ja. Nee, ook,
1: ook
3: hij als burgemeester en de ander als commissaris.
1: Ja.
3: Dus,
1: oh, ja. Maar ik weet niet of die ook komt, hoor. Nou, gezegd,
3: hij wordt om de hoek, hè, dus moet kunnen.
1: Het zou moeten kunnen.
3: Ja.
1: Nou ja, we zullen het zien. We hebben in ieder geval ontzettend veel zin in.
2: Ja, zeker weten.
0: Dus als ik het goed gehoord heb, is er is muziek. Je kunt kopen, je kunt friet eten. Volgens mij kun je ook nog suikerspinnen.
1: Ijs. Wafels.
0: Kinderen, ouderen, heel Goorla. Ja, dit moet toch mooi weer.
1: Hey, en de log komt ook, wist je dat?
0: Dat wist ik, maar dat wou ook als laatste zeggen.
1: Ja.
0: De log komt ook.
1: Ja.
0: Komt het,
1: Barend komt plaatjes draaien samen met Hartger.
3: Oh,
0: en dat wordt allemaal opgenomen.
1: Wordt allemaal uitgezonden. Mooie, dus daar zijn we ontzettend blij mee.
3: Ja.
1: En vergeet natuurlijk niet ongeveer 25, 30 vrijwilligers die zullen komen. Daar zijn we natuurlijk het allerblijdste mee.
3: Daar mag je ook trots op zijn. Hè?
1: Daar zijn we ook enorm trots. Ja. En we gaan er gewoon een hartstikke leuke dag van maken.
2: Want, zeker weten.
3: Want dat is iets, we hadden net Judith hier aan tafel. Toen ging het even over dit gebouw.
1: Mm-hmm.
3: En de onderzoekcommissie die van buiten kwam.
1: Ja.
3: Die constateerde dat er binnen het Goorlense zoveel gedaan werd. Ook met vrijwilligers.
1: Absoluut.
3: En dat is dan wel heel bijzonder. Dat je dan van ver komt. En dat kunt constateren. Terwijl je voor een heel andere opdracht binnen bent.
1: Ja, dat is op zich wel grappig.
3: Ja, ik vind dat wel knap.
1: Ja, dat is ook zo. En iedereen, ook de gemeente, moet dat zeker koesteren.
3: Ja.
1: En misschien ook nog net iets meer faciliteren. Maar dat is misschien voor een ander moment.
3: Dat doen we nou niet. Nee, want we hadden het even over waar de gelden naartoe zouden kunnen gaan.
1: Ja.
3: Ik kan me herinneren dat je ooit bezig bent geweest om in de ruimte Maar dacht dat daar de kapel ook zat.
1: Ja.
3: En rechterdeel dat je daar wat dingen wilt veranderen.
1: Maar dat, nou ja,
2: dat is al gebeurd.
1: Dat is helemaal gebeurd.
3: Ja. Dus wat dat betreft.
0: Vertel eens, wat is er gebeurd?
3: Wat is daar gebeurd?
2: Ja, dat is nu eigenlijk het ontmoetingsplein.
1: Het heet het Guldenplein.
2: Het Guldenplein. Ja, ik zit nog steeds met het atrium.
1: Ja.
2: Maar het Guldenplein. En daar worden zeg maar allerlei activiteiten gedaan. Daar wordt gezongen op dinsdagmiddag. En
1: koersbal gespeeld op maandag. Iedere dag bewogen. Tegenwoordig kun je er een kopje koffie drinken.
3: Ook al.
1: Ja. De kapel is gewoon bewaard. We hebben een hele mooie samenwerking met Van Hully van de Van Pijenbroeks.
3: Ja.
1: Die hebben onze oudere lampen opgepimpt. Want ook wij zijn heel duurzaam bezig. En we hebben mooie dingen aan de muur kunnen hangen. Een hele nieuwe.

0: mensen, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Nou, en kijk, er is veel publiciteit gemaakt in het Goorlens Belang. Hè? Dus, zeker. En je hebt een paar keer erin gestaan. Jullie zijn nu hier. Maar het ziet er zo uit als een geweldige, met een geweldig programma. Iedereen moet komen.
3: Nou, dankjewel voor het compliment. Ja. Als dat even zou kunnen, dat iedereen komt.
2: Ja, gewoon even langs, pak de fiets, maak er een wandeling van.
3: Absoluut.
2: Maar ga even kijken, zondag tussen 11 en 5.
3: Misschien heb je nog wel spulletjes over die niet zijn verkocht bij de garage sale. En dan pak je die goede dingen eruit. En daarmee kom je dan naar de Gulden Akker. Ja. Wittendijk nummer 2.
4: Kijk.
2: Het is op zaterdag. Tussen 10 en 12.
3: Zaterdag tussen 10 en 12.
2: Ja.
3: En zondag ben je van harte welkom. Vanaf 11 uur en rond 5 uur gaat de knipper op.
2: Helemaal goed.
3: Dank je wel.
4: De prijsuitreiking van het barakken.
3: Oh ja, die is van tevoren.
2: Het is om half vijf, hè? Want om vijf is het.
3: Half vijf zoiets, hè?
4: Ja,
3: en dan de Polonaise door de winnaar.
4: Ja. Nou, je toch hier zit.
3: Nou.
4: Nog heel even kort over ook een initiatief wat inmiddels al bijna 5 jaar bestaat.
3: Mm-hmm.
4: De opstapbus.
3: De opstapbus, ja.
4: Ja. Heel veel mensen leggen de klemtoon verkeerd.
3: Verkeerd,
4: maar
3: ja.
4: We gaan lekker op stap.
3: Want we gaan lekker op stapbus.
4: Ja.
3: Met de bus.
4: Hoe is de stand van zaken? Want in het begin was het even zoeken naar de goede formule, punt 1, punt 2. En natuurlijk, je zat met het vervoer. Inmiddels loopt het succes harder nog dan de bus, denk ik.
3: Nou ja, inderdaad. We zijn aan het kijken van hoe... Iedere maand, laat ik het zo zeggen, is het weer een mooie puzzel om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen weg kunnen. Je kunt je altijd inschrijven op de wachtlijst. Maar ja, soms schrikken we wel een beetje. Want voor één uitstapje willen dan bijvoorbeeld wel 30 mensen mee. En als er maar 7 plekken zijn te vergeven in de bus. Ja, dan moeten we nog een paar keer rijden. Maar een maand heeft maar rond de 30 dagen. Hè?
4: Ja.
3: Dus we zijn we hebben wel goede samenwerking met de opstapbus in Kaam. Dus regelmatig lenen we die bus. En dan gaan we gewoon met dubbele bezetting. En soms rijden er nog wat auto's mee.
4: Ja.
3: Dus we mogen in die zin niet klagen.
4: Nee.
3: Nee.
4: Want als je kijkt naar het programma wat dan ook regelmatig in het Goorlens Belang staat. Hè,
3: iedere maand.
4: Als opstap naar het inschrijven.
3: Ja.
4: Er is een grote variëteit aan onderwerpen.
3: Ja.
4: En elke keer weer wat nieuws. Hoe kom
3: we
4: je
3: doen ons best.
4: Waar haal je dat vandaan?
3: Ja, inmiddels krijg ik soms ook wel tips van mensen die iets organiseren. Die zeggen, is het iets voor jullie? Soms krijg ik ook een aanbod, hè, want wij zijn een non-profit organisatie van de opstapbus. En als ik iets aangeboden krijg voor de helft van dat geld, dan krijgen de deelnemers dat ook. Want nogmaals, wij hoeven geen winst te maken. Mm-hmm. En daarnaast, ik lees ook het Goorlens Belang heel goed en nog een paar andere krantjes en het internet. En ja, we proberen allerlei dingen, nemen opties als we niet zeker zijn. En tot nu toe is eigenlijk maar zelden dat iets niet doorgaat omdat er niet genoeg belangstelling is. Dus.
2: En ook dat draait op vrijwilligers, hè?
3: Ja, daar hebben we ongeveer 35 vrijwilligers. Ja. We hebben een wachtlijst voor overigens voor dat.
4: Dus wat dat betreft zitten jullie er dik in.
3: Ja, maar goed, hoe leuk is het om begeleider te zijn van een uitje waar je eigenlijk ook niks hoeft te betalen. Nee. Dus,
4: en wij zelf ook deel van uitmaken als bezoeker. Hè?
3: Ja.
4: Zo mag je het ook zeggen.
3: Ja, al hebben we best wel wat regeltjes en eisen op. Want je bent natuurlijk best wel belangrijk. Want je zult maar de 7e persoon zijn die in de bus stapt. En je hebt toch even wat drempels genomen. Als je alleen op pad moet, dan is het wel heel belangrijk dat je goed wordt opgevangen door de begeleider en de chauffeur. Die jou zorgt dat jij wordt geïntroduceerd bij de andere deelnemers. Want we hebben ook tegenwoordig best veel mensen die met hun partner komen. Die een beginnende vorm van dementie heeft.
4: Ja.
3: Dat is voor allebei hartstikke leuk. En ook daar dat vergt toch wel iets van de begeleiding.
4: Ja.
3: Maar dat gaat allemaal hartstikke goed. En daar praten we ook over. We zijn ook bezig met een AED om de mensen allemaal te scholen. Want er zal maar eens iets gebeuren.
4: Ja.
3: Nou, dat soort dingen. We proberen wel ook midden in het dorp te staan. We lenen de bus met liefde en plezier uit. Bijvoorbeeld voor de jeugdgemeenteraad. Of voor de Zonnebloem. Of voor senioren Riel of Goorlen.
4: Ja.
3: Ja, dus de bus mag van mij betreft altijd
2: mag iedere dag rijden.
3: Ja. Ja, daar hebben we hem voor.
4: Goed zo. Wat is de nabije toekomst van de opstapbus? hebben jullie ideeën over hoe je de zaken op een andere manier vorm gaat geven? Omdat er zoveel vraag is.
3: Misschien een tweede bus, maar onze penningmeester moet daar nog niet aan denken.
4: Nou, hij mag er wel aan denken, maar hij kan er nog verder niet.
3: Nou, ik zei dan denken. Denk ik er wel vast aan. Dus we zijn ermee bezig, maar ja. We moeten niet te snel gewoon kijken hoe we dat ook met de centjes kunnen doen.
4: Ook
3: en
4: dat?
3: Wie weet. Maar ja, misschien kunnen we hem ook delen hè, met andere organisaties en burgerinitiatieven. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Ja. Vandaar mijn opmerking van het begin. Het zou nog iets beter gefaciliteerd kunnen worden door de gemeente. Ja. Niet dat zij dat moeten doen, maar wel dat we gewoon samen kunnen kijken naar...
4: Ja, de gemeente hoeft er niet voor alles te zijn.
3: Nee, maar ook, het is ook niet alles is aan de vrijwilligers.
4: Nee, maar goed, ze moeten laten blijken dat ze het ook belangrijk vinden dat dit gebeurt.
3: Ja.
4: En, dat mag je,
3: en niet alleen voor de bühne.
4: Nee. En ze kunnen dat niet anders doen dan door te zeggen A, dat ze het belangrijk vinden, en B, door te zeggen van nou, waar heb je een aanvullende hulp nodig?
3: Precies.
4: Nou, en die oproep die doen we dan samen.
3: Nou, er gaan ook heel veel dingen goed, Theo.
4: We
3: hebben het er nou even over. Ja.
4: Ja. Wat dat betreft.
3: Komt goed.
4: Nou, fantastisch.
3: Mooi. Dankjewel dat we hier mochten zijn.
4: En wij danken jullie. En we wensen jullie voor het komende weekend heel veel succes.
3: Dankjewel.
4: En dat de opbrengst gigantisch is.
3: I hope so.
4: En dat je moeite hebt om te denken van
3: waar besteden we het nog meer aan? Nou, ik laat het nog wel even weten. Kun je het volgende week voor de luisteraars vertellen wat het heeft opgeleverd.
2: Helemaal goed.
4: Heel fijn.
3: Dank jullie wel.
4: Dankjewel.
2: Heel veel plezier.
3: Dank je.
5: Hartje, wat gaan wij...

0: Morgen Zonneschijn, dat is iets wat jij als opstekertje gebruikt voor het fris wakker worden.
1: Nou, het is eigenlijk is het een carnavals gimmick. Er was een carnavalsclub in Tilburg een aantal jaar geleden. Die draaiden dus iedere ochtend in het huis draaiden ze dit nummer. Van Nana Muscuri, Route Morgens om de Schijn. Ze hebben het een beetje overgenomen. Dus ik maak met regelmaat Isabel wakker. Dan sta ik onder de douche. We hadden radio in de douche. Spotify. Dan zet ik hem goed hard. En dan Route Morgens om de Schijn. Dan staat ze op als een zonneschijn.
0: Kijk.
1: Dus vandaar even deze link.
2: Ja,
3: hartstikke
2: leuk. Nou, is een goed idee voor iedereen die 's morgens met een bepaald humeur wakker wordt.
1: Krijg je bij ons geen kans.
2: Daar krijg je geen kans voor.
1: Nee, nou, niet echt.
2: Al die mannen die luisteren, als hun vrouwen toevallig 's morgens wat last hebben om met de ogen te openen.
1: Nou, dat
2: is een heel mooi nummer.
3: Hoezo de vrouwen? Ja,
1: het is ook voor de man hoor.
3: Ik wou zeggen, het is hij doet dat voor zijn vrouw, maar...
1: Kan ook andersom.
2: Ik doe gewoon, het kan ook andersom. Ja.
3: Ja. Dat we ook dat toch maar even bezig.
2: Goed. Ja hoor.
3: Niet jij bent zitten weer in de rijt.
2: Ja. Zit erin. Komend weekend is de Open Monumentendag. Vorige week hadden wij Ineke Stroeken in de uitzending. Die vol enthousiasme vertelde over ons culturele erfgoed. En daar horen uiteraard ook al die monumenten. Tastbaar of niet tastbaar, horen daar ook bij. Ook binnen Goorlen wordt het nodige georganiseerd. Zeker vanuit de heemkundige kring, de Vier Heertgangen. Die twee keer een fietstocht organiseren langs hele mooie plekken. Zeker over paden en wegen die horen bij ons lokale erfgoed. En voor degene die daar zich voor aan willen melden... kom naar de heemkundige kring in de oude Nieuwrielsweg. En dan kun je daar met je fiets... aansluiten bij de groep die onderweg gaat... en die uitleg krijgt over wat er allemaal te zien is.
3: En dat is op de fiets... omdat het thema dit jaar voor de Open Monumentendag... onderweg is.
2: Ja,
3: dus op allerlei variaties hebben ze bedacht... om dit thema op te pakken. En in Goorlen doen ze dat met de fiets toch?
2: Met de fiets.
1: Ja. Ik denk toch dat ik op de fiets ga naar het bierfestival, eerlijk gezegd. Dat is ook zondag.
2: Ja, dat is bij de Roversche Rijn.
1: Ja,
2: daar valt veel te proeven.
1: Ja, zeker weten. Maar ja, ik moet helaas optreden, dus ik kan niet...
3: Maar luister, bier is toch ook erfgoed?
1: Zeker.
3: Je gaat op de fiets.
1: Ja, absoluut.
3: Nou.
1: Ja, moet kunnen.
3: Moet kunnen.
1: Ja, ik heb daarna nog uitzending, dat is het enige nadeel. Maar goed.
2: Ja, maar je hoeft niet gelijk met bier te beginnen.
1: Nee?
3: En je moet het proeven.
1: Moet je dan proeven water?
2: Ja, maar je krijgt een glaasje.
1: Oh.
2: En dan kun je met heel weinig, maar even met de tong, weet je wel. Want er zit een smaakpapier
1: in. Ja, oké. Okay. Met zo'n traditionele proever, Theo.
2: Ja, daarom. Ja.
1: De hele avond op één glas.
2: Nee, je bent gewoon een traditioneel drinker.
1: Ja, dat klopt.
2: Dat is wat anders.
1: Ja, ik geniet daar gewoon van.
2: Maar goed, als je te veel hebt gedronken, dan zie je de wereld op een heel andere manier. En dat was namelijk ook bij Nena.
1: Ja.
2: Want die zag in één keer 99 luchtballonnen.
1: Ongelooflijk, hè?
2: Ja, het is niet
3: wat een bruggetje.
1: Snel tellen, hè?
2: Ja,
1: echt. We gaan naar de lijst getreden.

0: Ja, dit was Nena die 99 luchtballonnen aan zich voorbij zag trekken door de lucht. Wellicht ook kermis gevierd had in Riel.
1: Nog niet, hè? Het is vrijdag begint het.
0: Ja,
1: ze zijn al druk aan het opbouwen.
0: Ja?
1: Ja, ja, alle wagens staan al klaar op het plein.
0: Ja, begrepen. Het is wel iets heel speciaals voor Goorlense begrippen. Ik dacht altijd dat het heel klassiek kermis was. Dat is in bepaalde opzicht, begreep ik ook. Wel
1: ja,
0: zo,
1: het is de botsauto's, de cakewalk. En dan krijgen de kinderen voor 25 euro een paspartout. En dan zitten ze heel de hele dag in de cakewalk.
0: Kijk.
1: Dat was bij ons vroeger.
0: Ja.
1: Het was nog 15 gulden volgens mij in die tijd. Maar...
0: In de tijd waren ze nog gulden. Ja, dat klopt.
1: Dus ja, traditioneel. En dan zaterdag of zondag Mennekesdag. Maandag, nee,
0: ja,
1: maandag
0: Mennekesdag. Dat betekent Mennekesdag.
1: Ja, dan gaan alle Mennekes beginnen om 10 uur 's ochtends al met een goudgele rakker.
0: Och, ja.
1: En dan gaat heel wat. Ja, dus niet één.
0: Die hangen al aan de tap.
1: Ja, ja, ja, die hebben allemaal een slang ingebracht. En dat gaat hard door. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Het is heel gezellig als je ervan houdt. Het is echt wel een uniek evenement.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, ja, en mijn kerkzicht wordt heel veel georganiseerd tijdens de kermis. Dat doen ze doen goed bij. Het is leuk.
0: Maar waarom is dat ook in Riel? Is dat van vroeger uit? En wie organiseert het? Gaat dat vanuit de gemeente?
1: Het gaat nu vanuit de gemeente Goorlen, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Het is niet zo groot, hè, het Dorpsplein. Het is niet zo dat als
0: bij het Oranjeplein... Je hebt niet zoveel armslag.
1: Kan niet zoveel kwijt. Dus het staat ieder jaar hetzelfde. En het ieder jaar is het gezellig.
0: Ja, ja.
1: Dus als het droog is en als het niet gevochten wordt.
0: Ja.
1: Maar dan gaan we vanuit dat dit jaar niet gaat gebeuren.
0: Nou, ja, je weet het nooit, hè?
1: Je weet het niet, nee.
2: En je vertelde, er is ook Frankensdag.
1: Ja, ja, klopt.
2: Dat is echt traditioneel van Riel.
1: Ja, dat is, ja, of het traditioneel van Riel is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval, Mennekesdag was op maandag altijd.
2: Ja, maar hebben ze dat in Goorlen ook?
0: Nee.
1: Nou ja, niet dat ik weet. Nee,
2: ik ken het van andere plekken ook niet.
0: Nee,
2: dus het zal toch wel iets traditioneels
1: zijn. Iets traditioneels zijn, ja. Ik zal dus navragen in het dorp wat het is.
2: Dan past het wel weer mooi bij... Het weekend.
1: Absoluut.
0: Ons cultureel
2: erfgoed.
0: Ja, ja, ja, ons cultureel is...
1: Ja, het is de dag na Mennekesdag.
0: Lokaal erfgoed.
1: Ja, het lokaal erfgoed, ja. Het is wel de dag na Mennekesdag altijd rustig.
0: Ja,
1: dat weet ik wel.
0: En staat de log daar ook, of niet?
1: Nee, log staat
0: de log staat altijd wel op de kermis in Goorlen.
1: Afgelopen 2 jaar niet, helaas.
0: Ja. In Goorlen ook niet?
1: Nee, nee.
0: Jammer.
1: Nee.
0: Gemist.
1: Ja en nee. Ja, nou, we proberen op andere plekken aanwezig te zijn waar het echt in het hart van Goorlen zit.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld bij de Guldenakker, nu de Guldendag. We zijn bij de avondvierdaagse geweest, daar hebben we live uitgezonden. Tenminste, live registratie van het evenement.
0: Mm-hmm.
1: Wordt natuurlijk ook altijd worden er kleine promotjes gemaakt en kleine items die gewoon dan weer op de herhaling gaan in de log. Ik vind het belangrijk. Het is altijd visual radio wat ik doe, meestal met Barend.
0: Ja.
1: Daar komen andere DJ's komen daar langs. En dat is gewoon hartstikke leuk. Afgelopen zondag bij de opening, was het vorige week?
2: Twee weken
1: geleden bij de opening. Ja, dan staat de studio open. Iedereen komt binnen. Onze voorzitter Henk die haalt mensen overal vandaan.
0: Ja.
1: Om te komen uitleggen wat ze doen, waardoor er weer verbinding ontstaat. En dat vind ik leuker dan op de kermis. Kermis is een beetje anoniem.
0: Ja.
1: En dan is het ook een beetje een kopie van Kermis FM uit Tilburg.
0: Daar was Goorlen ook heel erg bij betrokken, hè, met de lokale omroep.
1: Ja, precies. Ja. Ja.
0: Dat vergeten heel veel mensen.
1: Ja, dat is de laatste jaren niet meer, hoor. Nee. De laatste jaren is echt overgenomen door mensen van 3FM.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook heel veel vrijwilligers die dat doen. Nou, wij zijn gewoon wat meer dorpsgericht, wat dat betreft. Ja. De evenementjes wat leuk is, waar wat gebeurt, waar mensen kunnen kijken. Avondvierdaagse, dit soort dingen. Intocht van Sinterklaas ben ik er zelf niet bij, maar gaan we kijken of we dat kunnen doen.
0: Ja.
1: Er zijn toch altijd mensen die thuis zitten en die dat leuk mee willen maken.
0: Ja. Ja. Nou ja, het is fijn, was ook fijn te lezen dat waar opeens paniek ontstond toen de avondvierdaagse dreigde te verdwijnen. Mm. Dat bij GSBW toch het weer opgepakt is.
1: Precies.
0: En dat van daaruit nu wordt vertrokken en aangekomen.
1: Ja, een mooie nieuwe club die enthousiast bezig is. Ja, heel belangrijk.
0: Ja.
1: Maar ook daar weer heel veel vrijwilligers voor nodig.
0: Ja.
1: En dat is echt wel Goorlen, is echt wel een vrijwilligersdorp. Dat merk je echt.
2: Ja. Maar dat lijkt ook wel een beetje de rode draad van de gesprekken die we vandaag hebben. Vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers, vrijwilligers.
1: Die heb je gewoon nodig. Ja.
2: Bedoel, je hebt ze overal voor nodig, maar
1: absoluut.
2: Er zijn ook veel vrijwilligers in.
0: Ja.
1: Het trekt ook aan, hè?
2: Maar als er zo'n leuke activiteiten zijn, is het ook leuk om vrijwilliger te zijn. En als je van het een in het ander rolt.
1: Heel belangrijk.
2: Ja, en dat bindt het dorp. Dat
1: precies.
2: Dat vind ik echt zo belangrijk.
0: Ja. Ja, want wat dat betreft wil ik dan nog wel even een paar dingen aanhalen. Als redactie van, en presentatoren van Podium Breed, hebben wij een brief opgesteld richting alle verenigingen binnen het Goorlense. En gevraagd van, jongens, als jullie dit podium willen gebruiken, doe het dan ook. Meld je aan. We hebben aangegeven wat de contacten mogelijkheden zijn en de ruimte die er is voor iedereen om zijn zegje te doen.
1: Ja, absoluut.
0: Om zich te presenteren in welke vorm dan ook. Met de open dag heb je kunnen zien dat Piet Dobre hier met een compleet koor staat te zingen. We hebben regelmatig muzici hier in de studio die hun muziek komen brengen. Dus wat dat betreft is er heel veel mogelijk.
1: Het kan allemaal. Hè?
0: Maar je moet het wel doen.
1: Ja.
2: Ja. We hebben absoluut. Hele serieuze onderwerpen. We hebben nieuwe boeken. We hebben de opera. We hebben, we hebben iedere keer totaal verschillende onderwerpen. Ja. Dus voor iedereen. Er is dus een podium voor iedereen.
1: Ja, ja, het leuke is, ik zit er niet altijd bij natuurlijk. Dus meestal doet Ad de techniek. Dus dan kijk ik thuis. En wat ik altijd merk is dat de mensen een beetje zenuwachtig binnenkomen. Ja. Wat kan ik nou verwachten? Hoe zit het allemaal? En binnen een seconde zijn ze omgedraaid en hebben ze gewoon hun passie laten zien. Dat doen jullie heel goed in het programma. Het is leuk om te zien.
0: Nou, wat ik merk, als ik gasten uitnodig, het eerste wat ze vragen is van, het is toch geen tv, hè?
1: Nee.
0: Het is toch geen tv?
1: Nee, het is geen tv.
0: Nee, het is ook geen tv, het is visual radio.
1: Ja.
2: Ja, wat is
0: en dan
2: dat
0: kijken ze even, wat is dat dan? Dan zeg ik, het is met 3 camera's.
1: Ja.
0: Oh jee. Ik zeg, maar je hoeft je niet druk te maken, want die camera's zie je gewoon niet.
1: Nee, dat
0: je zit met in gesprek en daarmee verdwijnt de
1: Dat verdwijnt heel snel. Ook de microfoon verdwijnt heel snel.
0: Ja.
2: Ik zeg altijd, het is net alsof we bij elkaar aan de keukentafel zitten. Ja. En je hebt gewoon een gesprek en dan... En zo is het ook eigenlijk. Zo
1: dat
2: voelt het ook eigenlijk na een tijdje. Ja. Dus,
0: Kijk, en voor degene die denkt dat het alleen maar gesprekken moeten zijn over cultuur of iets vergelijkbaars. Het is podiumbreed en dat betekent het mag alles zijn.
1: Ja.
0: Mits het maar netjes is. En voor de rest mag het zo breed zijn als je zelf wilt. En het mag zo lang duren als je zelf wilt, binnen 2 uur.
2: Ja.
0: Ja.
1: En een muziekje tussendoor.
2: En zeker muziekje tussendoor.
0: Ja, maar goed, dat is aan mezelf om aan te geven welke muziek ze leuk vinden. Wordt ook gevraagd. En dat aanbod staat er ook. Alles wat gedraaid kan worden, mag gedraaid worden. Ja. Hè?
2: En dan gaan we nu jouw verzoekje draaien voor vanavond.
0: Ja, een nummer van Home met Raccoon. Dans mijn ogen dicht.

spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven.

0: Ja, dat was Amigo van Chef Special.
1: Ja,
0: en ik ga twee of drie keer in de week ga ik bij Jan de Rooijen roeien. Dat doe ik echt heel graag. En dit is een van de nummers. Dus ik weet eigenlijk ook precies welke oefening ik op die groeimachine moet doen. Op dit
2: ik
0: nummer.
2: Zag je al een beetje in de weer gaan.
0: Ja, precies. Ja.
1: En volgende maar week staat er zo'n machine hier. In de ja.
0: Maar dit is zo'n lekker nummer, lekker tempo. Vind ik gewoon een leuk nummer.
3: Ja. Ja.
1: En dan kun je als eerste over de streep, denk ik. Hè?
0: Ja, ze blijven alleen allemaal staan. Hè?
3: ja. Maar je hebt toch sportscholen waarbij die energie gebruikt wordt om stroom op te wekken?
0: Ja, dat zou heel goed zijn.
3: Dat gaat er wat tijd toe.
0: Ja, als hij de volgende keer hier is, zullen we dat voorstellen.
1: Erover
0: ja.
1: hebben, hè?
0: Ja. Matteo, je vertelde net dat we die brieven uitgedaan hebben. Hè? Die mailing. Hebben we al om dat brede podium te bieden aan al die verenigingen en organisaties, hebben we al reacties?
1: Ja. We hebben de komende weken hebben we al zelfs een aantal mensen uitgenodigd die passen in onze agenda.
0: Ja.
1: En die komen heel graag, want die zei ook van, oh, fijn dat het kan. En er was er een bij die zei van, ja, je hoeft mij niks te vertellen, want ik kom al regelmatig bij jullie, Mine Brouwers. Dus wat dat betreft hoop ik dat meer mensen daar opvolging aan geven en ons weten te vinden. Maar er zijn er in ieder geval een aantal, en dat zul je vanzelf merken als je ziet in de komende weken wat er in Goorles Belang achter podiumbreed in komt te staan.
0: Ja, maar we hebben nog plek.
1: We hebben
0: dit jaar nog plek.
1: Altijd nog plek, ja.
0: Dus laat je niet tegenhouden.
1: Maar er komen een paar leuke dingen aan.
0: Ja,
1: gelukkig. Maar dat houden we nog eventjes onder,
0: hele leuke dingen.
1: Onder de deksel. Ja. Aanstaande zondag was Guldendag. En Isabel die vertelde, ja, van als je zin hebt om te komen, dan moet je zeker komen. Maar ik heb verplichtingen elders, zoals dat heet. Want wat gebeurt er? Aanstaande zondag heeft de jongste kleinzoon van ons, die is uitgenodigd om op de pianodag in Culemborg te spelen. Hij heeft les van een hele goede docenten. En die zei, dat moet jij zeker kunnen. En het nummer wat hij aan het repeteren is, Vol ijver, dat is het nummer van Barbara Pravi. Voilà. Het heeft ze gespeeld op het Eurovisie Songfestival.
3: Prachtig nummer.
1: Ja, dus ik zou het leuk vinden als dat voor hem gedraaid wordt.
4: Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi, à vos amours, à vos amis. Parlez-leur.

0: met nummer Voilà.
1: Voilà.
0: Voilà.
2: Nou, en heel veel succes voor hem. Voor zondag.
0: Ja, laten we het hopen.
2: Ja,
0: er zit geen prijs aan verbonden.
2: Nee, maar het is toch...
0: Dat hij voor, zo in het openbaar moet optreden. Dat is toch wel...
2: En opa en oma moeten daarbij zijn.
0: En die zijn trots.
3: Maar het was dat het tiende festival is al. Dus het tiende jaar dat het gedaan wordt in Culemborg.
0: Zou kunnen.
3: Ja, het is wel heel leuk als ik het zo zie. Festival Piano aan het Water erbij.
0: Het is een stad, hè.
3: Ja.
0: En het heeft heel lang bekend gestaan vanwege de... relletjes tussen bepaalde bevolkingsgroepen die daar huisden. Inmiddels een hele jonge burgemeester die in staat is om met iedereen het gesprek aan te gaan. Dus wat dat betreft heeft er een omwenteling plaatsgevonden.
3: Ik heb er jarenlang doorheen gereden op weg naar Utrecht.
0: Nee. Leuk stad.
2: Ging je dan binnen door?
3: Ja, dan viel je gewoon de file naar en dan kom je door Culemborg.
0: Over de dijk?
3: Ja, mooie stad. Mooi, ja, een mooie route ook.
0: Mooie route,
3: zeker de moeite waard. Ja.
0: We hadden nog een paar leuke verzoeknummers. En het ene is van Tina Turner, The Best. En dat willen we graag laten horen aan iedereen.

0: pittig jaar. En ze focust gericht op. En dat was Sylvia.
1: Sylvia, de gast van de volgende week.
0: Nou, saus.
2: Dat voor elkaar krijgt.
1: Deze Sylvia, ja. Ja,
3: dat
1: komt. Ja, we hadden de focus op Sylvia. Ja, zeg, was dat de gast van de volgende week?
0: Oh ja, zou kunnen. Maar zijn er meer natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar we gaan toch even naar Stevie Wonder met Sir Duke.

0: Ja, dat was ook weer een geweldig nummer. Dat swingt zo ontzettend lekker. Heerlijk. Ja. Hey, onze uitzending is vandaag weer bijna afgelopen. Hè? En het is, dat vliegt altijd voorbij, ondanks dat we de gasten eigenlijk allemaal voor 8 uur hadden. Maar ik heb nog een vraagje aan jou, Theo.
1: Vertel.
0: Wat ga jij morgen doen?
1: Wat ga ik morgen doen?
2: Ik weet het wel.
0: Ja, ik weet het ook wel.
1: Ja, ik denk het. Morgen vroeg krijg ik een deel van de familie op bezoek. Die komen met mij mijn verjaardag vieren. En dan voor de rest vul ik dat samen met mijn echtgenote in.
0: Gaan jullie iets leuks doen?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja. Ja. En oud voor je, Theo?
1: Dat vraag je niet aan een heer.
0: Nee, dat vraag je niet aan een dame.
1: 84.
0: Jeetje.
1: Ja, we doen gewoon ons best om te blijven ademhalen.
2: Zou ik zeker blijven doen, Theo.
1: Tot op heden lukt dat nog redelijk goed. En voorlopig wil ik ook nog vol blijven houden. Want laten we eerlijk zijn, zolang je met elkaar dingen kunt blijven doen, kun je gezond blijven.
2: Absoluut.
1: Als je op een gegeven moment bij de pakken neer gaat zitten of niets meer om handen hebt en de dag is langer dan 24 uur, terwijl er 24 uur in zit, dan gaat het heel snel achteruit.
0: Ja. En zoals jij je leven leeft, heb je soms aan 24 uur zelfs tekort, hè?
1: Ja,
0: met alle projectjes die je doet.
1: Zo is dat. En wat dat betreft, de invulling van dit programma die we met elkaar doen, die maakt het ook het leven hartstikke leuk.
0: Ja, want het is ontzettend leuk, hè?
1: Ja. En elke keer komen er toch weer mensen voorbij die leuk vinden om een verhaal te vertellen wat hun zelf beweegt en waar ze zelf plezier aan beleven, net als wij. Dus zolang we dat met z'n drieën of met z'n vieren of met z'n vijven kunnen doen, blijven we het doen.
0: En blijf je fit.
1: Ja.
0: En blijf je...
1: Zo is dat.
0: Bij de tijd.
1: Ja.
0: En zijn wij...
1: Het is te leuk om te zeggen, ik doe niks meer.
0: En zijn wij heel erg blij met jou. En, en dan feliciteren wij jou, Hartger en ik. Maar namens ook de mensen die zitten te kijken en te luisteren. Heel hartelijk gefeliciteerd vanmorgen. En wij wensen jou een super fijne dag.
1: Dank je wel. Dank je wel.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van de radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale Omroep Goorlen.
1: Yes.
0: Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
2: Ja, okay. Jij.
0: Ja, maar niet minder... Ja, ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën.
2: Ja.
0: Zo. Ik, even terug.
1: Wij werken ook.
2: Wij werken elke nacht.
1: Op een andere manier.
2: Oh. Maar we hebben ook altijd vakantie.
0: Ja. Kijk, ja. Dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom we mee beginnen, heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
2: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
2: Nee, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
2: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
2: Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, dat helemaal, hè?
2: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
2: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: Kijk, en van de heel de moonshine en sweet thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets
1: doorgaan.
0: Van iets van doorgaan, maar ook iets van gospel.
2: Yes,
0: dat wij een licht tegengeluid maken.
2: Vredige licht, ja, dat laten we nu horen. Ook dus een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staple Singers.
0: Ja. Het nietjescore.
2: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Want ja. Moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
2: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Oh, ik denk. Ja, ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
1: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
1: Nee? Nee. Nou ja, wel goed. Wij hebben het toen destijds ook. Of jij goed was.
0: Je hebt er gebruik van gemaakt.
1: Nee. Want we werken allebei. We moesten wel gewoon. Margo moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
1: Maar die was er wel blij mee. Dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
1: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
1: Dus maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hé, hey, maar we komen toch voor een verhaal in terecht. Hé, Staple Singers.
2: Ja.
0: I'll take you there.
2: I'll take you there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, we noemen het ook gospel. En een soulsausje erover. En,
1: maar het is echt de gospel.
0: Ja. Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig hoor je niet zoveel meer van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness, de Style Council.

0: Head Start for Happiness.
1: Yes.
0: Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon om. Volgens mij is die deze muziek is. Want hij heeft een heel hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
2: Dat denk ik, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staan.
2: Maar je kunt het horen. Je kunt het horen. Daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die.
2: Ja,
0: daar ligt toch wel een stukje aan elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in tel gebeurd zijn.
2: Wenovergang, hè? Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
2: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P.S.N.T. And When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... Ja, echt heel leuk. Met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die er een hoppeltje in moeten springen. Jazz, alles. Alles zit erin. Vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ja, ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar... Hey, Henry, even voor jouw playlistje. Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week kapot.
2: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dat van deze week naar volgende week
2: zetten? Ja?
0: Hé, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer, volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Broussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja,
2: van Solomon.
1: Ja, met de cover. Vorige, ja. Met de cover, ja.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar. En wel mooi. Ik neem je mee naar Zomers Klanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania All-Stars kennen we. Fania is een platenlabel. Mm. Fania All-Stars waren allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja, ja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een rustige. Het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dat is natuurlijk. Dus
1: inderdaad, wat je zegt, 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, gaat Ronel nou op achter kiezen zitten en kunt gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan zeggen met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekkend?
1: Nee. Nee, maar. We zitten
0: 12
1: uur op de
2: terras.
0: Oh ja, nee, oké.
2: Maar als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè?
0: Ja. Nee, ik
2: ben al zover al.
0: Galil.
1: Galil.
0: Of
2: dat wel. Galil. Ja. Nou, oké. Galil, zullen we het maar zeggen. Galil Edgar.
0: Ja. En als ik de titel van die plaat lees, dan denk ik alleen maar ellende.
2: A Soul That's Been Abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar uitgebracht. En Galil die komt uit het Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan ook van alles aan.
1: Ja. Ja.
2: Maar het nummer is... hij brengt de krachtige apolitiek. Oh, het is geen politiek.
0: Okay.
2: Apolitiek humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers die getroffen zijn door de oorlog in Gaza, Oekraïne, Syrië en andere conflictgebieden.
0: Nou, dat is een heel mooie. A soul that's been abused.

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ik heb toch een beetje kippenvel van als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Khalil Edgar. Onthoud je kunt een beetje gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud je nou die naam.
2: Ja.
0: Hé, en de volgende, Ezra. Dat vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective. Vorige week heb ik hem ook gedraaid door een nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje,
0: dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. Yep. En
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Ik mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: En dan waren je eigenlijk op deze maandagavond zo op North Sea Jazz, waar de Ezra Collective...
1: Eén getoog blijheid dit.
0: Ja, inderdaad, heerlijk. En inderdaad ook een zonnetje terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt, hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen. Ik ben de hele DJ hier, de technicus.
0: Ja, de techneut. Nou, weet je wat? Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Maar ja, weinig, heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat. Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9. Ja, en eigenlijk nooit. Dus af en toe doe ik dat eens een keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt, hij heeft zelfs aan de sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken, de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja, echt. Ja.
0: Roland, als je zit, ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan het timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek. Soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze, ik hoop niet dat hij autobiografisch is voor Roland. Want hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

0: is de zee.
1: Ja, leuk. Hele leuke tekst.
2: Ja, ja, ja. Hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt poppenamusement. Ja.
1: En hier is het gras groener bij de ergens anders.
2: Ja. Er zitten ook wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. Ja, hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
1: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
1: Binnenkort, ik weet het in ieder geval, maar daar zijn ze wel mee bezig. Zal het na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En ja, dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. En hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen. Ja, dat.
1: Ik weet niet of ik, ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen. Maar maakt niet uit.
2: Kijk.
1: Komt goed. We gaan naar een nummer van mij toe nou, hè?
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, ja. En dat is eigenlijk, toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Waar dat die de gesneuvelde... Hè,
2: de haven van de ziel.
1: En dit is een nummer, Peace to the World. En ik denk van, daar volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is Telg uit de Elman familie.
1: Zoon, hè?
2: Ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van
2: Greg.
1: Greg Elman. Ja, ja, klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan
1: horen.
2: Dat
1: kunnen we wel horen, dat het met Elman Brothers invloed heeft.
2: Devin Elman.
3: De begeleiding zal ook wel gebeuren door vaderlief, denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.

0: Maar is er zo ontzettend veel goede muziek die je nooit ergens hoort? Hè? En dan ben ik zo blij dat wij dit programma ongehoord goed hebben.
1: Hier.
0: Ja. Inderdaad. Nooit
1: ergens hoort, ja, hier. Ja. Ik hoor hem.
0: Ik had net overigens wel zin om mijn toga en mijn kazuifeltje aan te doen. En helemaal mee van. Het is gewoon onversneden gospel.
2: Ja, en dat scheelt nog goed dat jij het niet hoeft te vullen.
0: Die jurk.
2: Wij zouden wel moeten.
0: Nou.
1: Oké, Ed.
0: Ja. Oh. Right. Zo.
1: Het weekend kan beginnen.
0: Wil ik dat jouw microfoon nog opzetten?
2: Dat is al voorbij, de weekend.
1: Ja, wil jij weer beginnen?
0: Wil jij dat ik een tweede deel die microfoon van jou nog opschuif, of niet? Daarover gesproken. Er zit even een kleine pauze deze keer in het programma. Want zoals gezegd is opgenomen. Dus we gaan eruit met een instrumentale van Jungle Fire. En dat nummer heet, moet ik even goed kijken, Firewall.

0: stemmen via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: Maar,
0: dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: En ja, hij is ook kent van een... hij heeft ook een band, Durant Jones.
0: Durant Jones.
2: En The Indications.
0: Ja, ik ken dat.
2: Als drummer.
0: Komt allemaal van het Coalmine label.
2: Ja, ja.
0: En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zit allemaal van dit soort muziekjes.
2: Ja,
0: ook het nummer van het laatste
2: bestaat niet. Toeval bestaat niet.
0: Ook het nummer, laatste nummer van het eerste uur kwam daar vandaan.
2: Ja. Firewalker.
0: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
1: Ja, goh. Hey.
0: Het zusje van Ernie.
1: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
0: En dan bedoel ik die van Bert.
1: Bert, ik wou net zeggen. Het is broert. Oh, nee. Nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongstleden, 2025.
0: Kijk eens aan.
1: Sweet Dreams. En is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
0: Pacific.
1: Ja, nee, maar ja, het andere moeilijke woord.
0: Ja.
1: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Procol Harum.
0: Oké.
1: Ja, het is een unieke stijl, zeker gecombineerd een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloed uit de wereld is opdelen tijdens een reis over de hele wereld.
0: Nou, gaan we luisteren. Toch?
1: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is te coveren.
2: Nee, klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Ook maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, die heeft wel leven gehad. Dus zal hij het naar hart hebben. Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerking ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salés.
3: Zydeco.
1: De ene keer?
0: Ja, zeg maar de ene keer. De Rolling Stones en Steve Riley.

0: in de intro zeiden jullie, hé, dat is mut. En dat is niet
1: jullie,
0: zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Maar het is,
0: maar
1: wel
0: is niet
1: wel
0: zo raar. Het is niet zo raar, want heeft ze sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, welke, neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat
1: ja,
0: dat gewoon
1: knap.
0: Echt
1: ja, leuk.
0: Ver, ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak hè, van Mick Jagger. Hè. Oh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dat is vrij lang. Maar, dat is een live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, hoe verder geen toelichting.
1: Hoe verder geen toelichting, nee.

0: Geweldig.
1: Zou dat nou nog echt 20 seconden applaus zijn of kunnen wij daar gewoon wegschuiven?
2: Denk af, het wel. Was aftiteling, denk.
1: Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV?
2: Ook oh, durf ze niet te zeggen.
1: Hij zei nog iets, maar
2: van de farewell.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja. Want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessions. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, hey, American Mile.
0: Ja. Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith.

0: met een Black Rose.
1: Oh, oh lekker. Gitaarmuziek.
0: Ook, ook door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het, het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
1: Ja, zeker weten.
0: Heel recent.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Heel
1: ja.
0: Recent.
1: Herinneringen waren op.
0: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
2: Dat is herinneringen maken, hè?
1: Ja, ja zeker. Dat is veel belangrijker.
0: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven. Hey,
1: hey, tough life.
0: Ik ga het daar maar eens even naar luisteren.
1: Ja, dat is ja. Zullen we dat doen?
0: Thought Living van American Mile, wat album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, okay, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, The Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven, dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van hé, hey, er is een techniek die je dan niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer.
2: Ja, ja, ja, precies.
0: Ik word hier heel blij van.
2: Ja.
0: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
2: Ja, hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
1: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
2: Jawel.
0: Deze. Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
2: Ja, inderdaad. Dan gaan we helemaal terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
2: Soul, disco, funk, blablabla. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we van kennen?
2: Contact.
0: Contact. War.
2: Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit is...
2: Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
2: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, dan gaan we toch gewoon luisteren.
2: Ja. Yeah.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè. En dat vind ik een leuke programma. Dat we dat gewoon samen stellen. Ja. En iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
2: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres. En...
1: Hij is nou toch topsporter.
2: Hij is nou toch topsporter met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia.
3: Hey, okay.
2: Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
2: Okay.
0: Ja, ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
2: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healey Band.
0: Yes. Inderdaad.
2: Jeff Healey, overleden in 2008. Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleden. Hij was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
3: Nee.
2: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg hij een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg hij oogprotheses. En uiteindelijk is hij wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké.
3: Zo.
0: Grote ziekte.
3: Ja, dat is zeker.
0: Ja, ik ken Jeff Healey, zit het op een stoel met zijn gitaar op schoot.
2: Met zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan.
0: En een en al beleving.
2: Een en al, ja goed, ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen. Hè? Zeg het eens.
0: Een beetje goede bluesmuzikant. Steve Wonder
2: bijvoorbeeld.
0: Maar ja, goed, daar wordt nou weer over
2: gesproken of hij wel echt blind is, hè? Niet gehoord, nee. Hij stond blijkbaar in een lift en toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Stevie van, hey, die noemde kerel bij zijn naam.
0: Ja.
2: Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou hij wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, nou ja, it's a wonder.
2: Ja. Weet je niet voor niks, hè? Ja.
0: Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles.
2: Het is officieel, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
2: En het is wel een Beatle. Maar
0: en nou schijnt het verhaal te zijn dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
2: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja, en als vriendendienst. En als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
2: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album. Daar is het ook komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee, is dat niet.
2: Zijnde...
0: Nergens.
3: Ja.
2: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja.
2: Klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healey Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ik zit heel verrast te kijken. Dan zien jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
1: Ja, goed, maar het praat dan wel over een van de beste gitaristen die het ooit is geweest, denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tasten op het gevoel.
1: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
2: Ja.
0: Zou ik zeggen, uit jouw, waar jouw historie. Hart van open ging, een openbaring qua muziek.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
2: En dit nummer, Getaway, uit 76. Dat is ook de openingstrek van het album. Ja, ik was daar... Ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Dat ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
2: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, semi-live album. Eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon studio.
0: Ja.
2: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik gewoon kippen, daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi.
2: Dat is dank aan Maurice White, die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar ik begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
2: Er was nog een leuke bezetting van 9 man.
0: Ja.
2: Tegenwoordig zijn ze dan met z'n 3. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
2: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Al McKay.
0: Ja, inderdaad.
2: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te kijken en naar te luisteren.
0: Nou, wij gaan de mensen thuis plezier
2: yes.
0: Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth and Fire. Voor dit, ja. Dit is echt. Ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: Zit altijd een bepaald soort, tenminste, zo vind ik het, blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja. Maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth and Fire hebt gehad?
2: Ja, ja, nee, nee. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja, ja,
2: maar had, hè?
0: Had. Ja, ja, ja, ja. Ja, de, ja. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Het is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: In mijn Bonnie, ja. Over the, ja, ja, ja. Over the Ocean. Had.
0: Had. Hey, bandje van nu. I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit. En,
1: I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Ja? Of dance Like Jagger. Sorry.
1: Ja, dance Like, I Feel, yeah, Like Dancing. Yeah. Wel een heel andere Liquid Gold.
0: I Wanna Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California.

0: voor Gorle en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgorle.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Gorle.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

Boston met More Than A Feeling hier op de lokale omroep Goorle. En vanavond een eigen uitzendingetje, want we zijn eigenlijk gestopt, maar we doen toch nog een lekker nummertje bij. CeCe Peniston met Finally.

0: gaat lekker zo. Op zondag.
1: Ja, CC Pennington, Veronica Cecilia. Cecilia Veronica Peniston uit Amerika. Dit was even een hitje uit Nederland. Ik geloof dat dit nummer 2 geworden is. En volgens mij, als je een ander nummer kijkt, daar is al lang mee bezig geweest. We Got a Love Thing. Nou, die is niet hoger gekomen dan nummer 4 in de top 40 van Nederland. Uit 1992. En een 3 miljoen kopietjes zijn er verkocht van dit nummertje. En ik snap het ook wel, het is een lekker dingetje. Ook lekker de vorige, van 2 jaar eerder, 1990. Heel lekker. Dit is Where Are You Baby van Betty Boo.

0: lokale omroep Goorle. 105.6 FM.
1: Ja, dat was 105.6 FM. Je moet natuurlijk ook Cici Peniston. Daarna was het Where Are You Baby van Betty Boos. Leuk van de ene Cici die een blij is dat zijn man vindt, naar Betty Boo die de kat kwijt is. Het gaat er echt helemaal nergens over. Wonder is dat, hoe lang is dat geleden dat je die gehoord hebt, Betty Boo? Nou goed, als je het ooit heel plet hebt. Kat is goed, happy end, kat is terug. Het gaat allemaal goed. Ik heb zo'n gevoel dat het allemaal in orde komt vandaag.

Black Eyed Peas met Tonight's Gonna Be a Good Night. I've Got a Feeling. En ja, dat feeling, dat is wel de moeite waard hier op het lokale om. Want het is weer een gezellige avond. Ja, ik zit alleen vanavond. Ik kreeg al een appje van, je bent niet op tv. Nee, dat klopt. We zijn niet op tv, want ik zit hier op mijn zolderkamertje gezellig live muziek te maken aan jullie. Dus als je een hitje hebt en je denkt van, goh, die moet echt horen, dan gaan we dat doen. Vind ik leuk? Ga ik draaien. Mail even naar info@hetgaatlekkerzo.nl. Afgelopen vrijdag waren wij op het Chasséveld in Breda, het 076 Country. Met onder andere optredens van Roxy Dekker en ook wel grappig, Xander Bisonnier als voorprogramma. Ik moet even nadenken dat hij een paar jaar geleden gewoon als hoofdprogramma stond. Maar goed, hij was heel bescheiden. Het was heel leuk om te zien. Breda Live, echt de moeite waard. 2 dagen muziek. Wij zijn alleen vrijdag geweest. Dat was voor mij meer dan genoeg. Maar een van de bands die daar optrad was natuurlijk ook een hele mooie band. En ik vond ze super gaaf. Een beetje gek, maar wel heel gezellig. Goldband. En ik draai vooral naavond.

En als je deze hoort, dan hoor je eigenlijk al denken aan een ander nummer. En dat is ook een heel bijzonder nummertje. Ik hou er wel van. Het staat nergens op, maar het is gewoon heel erg leuk. Je kent hem vast als je hem hoort. Ziet hem doen van Egepol.

Ja, zo groot is het stapje niet van Eggepool naar Yellow Rubber Band Man. Op dit moment hoor je, oh yeah, de reclame. En vanmiddag was ook op Radio 2 als even de race natuurlijk voor Max Verstappen.

Ja, we hebben even het nieuws voor jou opgezocht. Want de komende dagen wordt het een fris en lichtvallig. We beginnen de nieuwe week met een noordoostenwind. En die voert koelere lucht aan, waardoor het 17 tot 19 graden wordt. En daarbij is het opnieuw wisselvallig met verspreid over het land enkele buien. Vooral in het noorden is hierbij nog onweer mogelijk. En tijdens de buien ligt de temperatuur nog enkele graden lager. Bovendien staat er een stevige noordoostenwind. Je hebt er helemaal niks aan, dus blijf binnen. Dinsdag nog een buitje, woensdag krijg je een overdagdag. En daarna is de warmte op, zou ik weer opmaken. Dit was het weer, Bram, weer online.

Farley, Jack Mr. Funk en Jesse Saunders. Een van de mooiere platen van vroeger. Ik vond mij mijn oren daarmee kapot gemaakt aan de discotheek. Anyway, we gaan het rustig aan doen, want we kunnen niet de hele tijd in de disco blijven hangen. Dus ik zat te denken aan een beetje weermuziekje Summertime. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong van de musical Porgy and Bess van George Gershwin.

0: dan slaap je al bijna.
1: Dan zien ze weg. Doe er nog eentje achteraan. My Valentine, Funny Valentine van Chet Baker. Om even in de sfeer te komen. Of te blijven.

Strawberry Fields van de Beatles. Blijven heerlijke nummertjes en er zijn nog veel meer mooie Beatles-nummers. Maar die gaan we vandaag niet draaien. We gaan terug naar Den Haag, want daar begint Noordwijkerhout van Dreigas. Een mooi Haags beentje en heel veel flamingo's spelen. Gaan we al kijken. Je kunt nog kaartjes kopen voor je optredens. Dat is 2 tot 4 oktober.

0: AOG 105.6.
1: Gaat lekker zo.
2: Gaat lekker zo.
1: Op zondag.
3: Ja, en hier gaat het al meteen, maar is ongelooflijk. Maar goed, in ieder geval, zondag zijn we hier aanwezig. En we zijn hier met elkaar leuk bezig met z'n allen. Toch even lekker nog een uurtje opnemen. Nee, we gaan lekker live uitzenden. Dus het gaat een keer mis, want het is vanuit thuis, vanaf mijn zo'n zolderkamertje. En net een lekker ijsje gehad. We hebben nog een wijntje. Dus als het misgaat, helemaal pech. Ga lekker luisteren. Dit is nog steeds Gaat Lekker Zo op zondag.
4: Harry, talk to me about this song, Sledgehammer. I'm a big fan of Sledgehammer, Peter Gabriel. Why do you love that song so much?
5: I love it because, I think it's like the best mixed song ever. It just sounds incredible.
4: You mean the record itself?
5: The record itself. Yeah, and also, we recorded a lot of the new album at Real World, which is Peter Gabriel's studio in England.
4: Was that because you loved the sound of his records?
5: I mean, it's an amazing studio. Yeah. We wanted to get out of London. But we all got in there and we just wanted to blast Sledgehammer in the room so bad. And we were like, do you mind if we do it? And the guys working there were like, everybody does it. Go ahead. And we just like absolutely cranked it.
4: Let's do a little Sledgehammer.
5: Okay.
4: Because you love this song.
5: Yeah.
4: I'm excited to hear this.
3: Dat was natuurlijk Harry Styles, een interview over Sledgehammer.

0: going to dance.
1: Wow.
0: We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.
2: Ja, dat was Sledgehammer van Harry Styles. En natuurlijk een prachtige uitvoering. Nu Delight, ook een lekker baslijntje.

dat was Delight met Groove is in the Heart. Wat een lekker baslijntje is dat. En omdat we alles graag in drieën doen, heb ik nog een muziekje met een lekker baslijntje. Interstate Love Song van de Stone Temple Pilots.

hoor je dit vaak en dat vinden we mooi. En daarom draaien we hem hierbij. Gaat lekker zo op zondag. En welke ik ook niet zo heel vaak hoor is de volgende. Die hoorde ik vanmiddag op de radio. Ik denk, die gaan we vanavond draaien. Lekker, Whitney Houston met I'm Every Woman.

En omdat we toch in de gitaren zitten, is het net zo makkelijk even overstappen naar The Wolf met een Night Train. Want deze muziek past. Hierop gaat lekker zo op de lokale.

0: Ja, Night Train van The Wolf. Wat een mooi nummer. Live gezien. En we gaan er volgende keer weer live toe als het kan.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice.

En met Rumours schieten we even terug in de tijd. Terug naar de jaren 80, waarin wij disco-stijl met de hagel veilig maakten. Maar goed, dat is lang geleden gelukkig maar. Nu op de lokale omroep Goorlen. Can I kick it? A Tribe Called Quest.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte.

Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep.

hier te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns naar mijn tanden, maar op zijn valdera wat een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog. Van op

S'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op zijn valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op zijn valdera, van op zijn valdera, van op zijn valdera naar mij te lonken.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.